0: say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes.
2: Oh, wat romantisch.
3: Romantisch. En dan vervolgens gaat ze toch met een ander vandoor, toch?
4: Oh ja?
3: Ja. Ik heb niet zo opgelet in het vliegtuig.
5: Kristen Bell, dat is Anna uit Frozen. En Santino Fontana, dat is Prins Hans.
3: Ja.
5: Ja. Love is an open door, verzoekje. Uit Frozen natuurlijk.
3: Ja.
5: En daarvoor
3: van,
5: verzoekje.
3: Van onze trouwe luisteraar Marleen.
5: Ja, dankjewel.
3: Oh, Marleen.
5: Ja, dat is erg romantisch. En we hadden ook nog... Frozen heeft leuke nummers, hoor. We hadden ook For the First Time in Wherever gepland, eigenlijk. For dat gaat over de... Ja, als Elsa wordt gekroond, hè. Ook een mooi nummer. Zullen we die in de afterparty nog even doen?
3: Ja, is goed.
5: Ja. Disney-songs. We zijn in het tweede uur beland. Wat is jouw favoriete Disney-nummer? Stuur maar op via de app of 675-1031.
3: Trouwens, we krijgen een beetje feedback van het feit... Want dat mensen een beetje... verrast, geïrriteerd, verrast zijn dat jij Mary Poppins nooit hebt gezien.
5: Oh, ja, sorry.
3: Dus het schijnt dus echt een must van Disney. Dus beloof mij dat je dit weekend samen met jouw lieve dochter naar Mary Poppins gaat.
5: Ja, dat is wel een goeie. Ja, het is natuurlijk heel leuk voor kinderen. Ja.
3: Het is hartstikke leuk voor kinderen. Doe je het?
5: Ik zal het doen. Okay. Ik zal het doen. Hey, en de volgende, ja, kijk, het gaat niet om mij. Het gaat niet om wat ik gezien heb. Gelukkig ben jij een filmkenner en jij hebt natuurlijk ook wel Tangled gezien uit 2010.
3: Ja, hele leuke film trouwens. Heel erg komisch. Onder andere met Mandy Moore, de bekende popactrice, artiest. Die speelt de hoofdrol in en die zingt ook alle liedjes.
5: Dus jij wou dit nummer, toch?
3: Die wou ik.
6: De M van...
3: Mandy Moore. When will my life begin?

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De N van
1: Nathan Lane, bekende Broadway-acteur, die gaat Hakuna Matata voor ons zingen. Voor Greet.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
3: Hakuna Matata.

0: Dit is de originele uit de film. Nathan Lane is Timon, hè? En Jason Weaver is Sim. Nee, hoe heet die ander? Pumba.
1: Pumba.
2: Ken je Nathan Lane?
3: De hemelse helden.
0: Nou, die heeft ook in de Birdcage gespeeld.
1: Die heeft in de Birdcage
0: gespeeld. Alsof ik een filmkenner ben, hè?
1: Die heeft
0: stond op mijn briefje, hoor.
1: De producers gespeeld. De producers heeft hij samen met Matthew Bodine. Nee, Bodine, Jesus.
0: Ah, maakt niet uit.
1: Nee, maakt niet
0: uit. Bedoel je?
1: Ja, ik weet het ook niet meer.
0: De producers. Wat is dat?
1: Dat is een Broadway musical.
0: Oh, ja. Oké. En dan Birdcage was een hele gerenommeerde film.
1: Absoluut.
0: Ja, maar hier speelt hij gewoon een stokstaartje.
1: Ken je de oorspronkelijke Birdcage? La Cage aux Folles?
0: Ja, dat is La Cage aux Folles. Is dat een musical of een film ook?
1: Dat is ook een film.
0: Uit de 60s of zo, lang geleden.
1: Uit de 70s, heel leuk. Vind ik veel beter dan Birdcage.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Ja, nou goed, dat was de zaak Koenen. En dat was een verzoekje vanavond in de Alphabet Show. Ja, Disney songs. En deze horen er eigenlijk wel een beetje bij. Ik hem als een van de eerste verzoekjes. Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata.
0: Het is 8:11. Net na 8 gaan we even een serieus moment in de show doen. Doen de hemelse helden. Straks om 9:30 hebben we een hilarisch moment in de show. Mijn is melige moppetrommel. Maar afgelopen week is overleden Cassandra Wilson.
1: Wie?
0: Ken je haar?
1: Wie is Cassandra Wilson?
0: Zij was hier. Ze was hier op Noordzee Jazz in 2015. Een jazzzangeres. En niet onverdienstelijk hoor. Zij heeft 2 Grammy Awards gewonnen. En blood will flow. Daar heb je er. Ze heeft een hele mooie stem. Flesh and steel are one. Drying in the color of the evening sun. Geboren in Jackson, Mississippi.
2: En ze was vrij jong, zag ik.
0: Ja, 70 maar geworden.
2: Oh.
0: En dus 11 jaar geleden was ze nog maar 59. En stond hier gewoon in de tent van Noordzee Jazz. Was je er trouwens bij dit weekend? Ik heb je niet gezien.
1: Ik was er dit weekend niet bij.
0: Nee, ja.
1: Hoe vond je het?
0: Druk, maar wel fijn.
1: Oké.
0: Ja, even kort gezegd.
1: Gaan we even verder over Cassandra praten.
0: Nou ja, zangeres, jazzmuzikant, songwriter, producer. En de criticus Gary Giddens beschreef haar als een zangeres die is gezegend met onmiskenbaar timbre en aanpak en die het speelveld heeft verruimd door in haar werk blues, country en folkmuziek in te voegen. Ze heeft een hele mooie, lage timbre in haar stem. Even een stukje Cassandra Wilson.

0: Ja, Cassandra Wilson is 70 geworden. Helaas, ze is niet meer onder ons.
1: Weet je iets heel interessants horen? Weet je dat zij in het appartement heeft gewoond waarin oorspronkelijk Count Basie, Lena Horne en zelfs Joe Louis heeft gewoond?
0: Kijk, zo is ze misschien beïnvloed, hè?
1: Ja, misschien.
0: Ja. Oh, wat krijgen we nou?
2: De O van...
0: We gaan naar Doorn Roosje, ofwel Sleeping Beauty, Once Upon a Dream. Terug naar 1959.
1: Ah.

0: sommige mensen vinden dit het mooiste nummer uit The Little Mermaid. De kleine zeemermin, Bert. Hé, hey, moet je deze muziek horen?
1: Wat is dit?
0: Ja?
2: Ja. Voor iemand die ooit naar Magic Kingdom is geweest in Orlando, of Disneyland. Yeah.
0: Of Parijs.
2: Of Parijs, dat hoor je dan continu in die parken.
0: Dit hoor je continu, hè? Elke 10 meter een boksje met dit soort heerlijke...
2: Heerlijk. Dan kan je dat als een bedje gebruiken, alstublieft.
0: Ja, goed in het gehoor liggende...
2: Ja,
0: ja, een soort wel klassieke muziek. Hey, jij kwam hier mee. Er is een YouTube-filmpje dat in een loop gaat. 4 uur lang. 4 hours around Disneyland and Disney World ambience and music. Zo heet het.
2: Echt waar.
0: Jij kwam er mee.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dat zetten we nu continu aan.
2: 4 uur lang. Leuk, man.
0: 4 uur lang dit soort muziek.
2: Ja. Hey.
0: Lekker toch? Maar dat is het mooie van Disney. Hè? Ze hebben het ook over Disneyfication of zo. Dat is een werkwoord of een begrip eigenlijk. Dat je kan je leven Disneyficeren. Dat heeft ook, kan iets negatiefs betekenen. Dat kan ook betekenen van het leven is perfect. Want als je in zo'n park komt, ja, je denkt alles is hier prachtig en perfect. Ja. Ze gaan er ook voor dat, voor mij, elke 10 meter luidspreker, maar elke 5 meter ook een vuilnisbak. Er ligt nooit een propje op de grond in een Disneypark.
2: Nee, klopt. Dat is inderdaad een bepaalde ervaring. Hè. Ik bedoel, sommige mensen vinden dat heel erg nep en heel erg gemanicuurd. Ja. Maar ja, dat is hetgene wat Walt Disney denk ik voor ogen had toen hij allereerst het pretpark bouwde. En dat was trouwens een gigantische gok voor hem was. Want hij heeft dat natuurlijk in eerste instantie in Californië gedaan, in de buurt van Los Angeles.
0: Ja, waar hij gewoon woonde waarschijnlijk. Vlakbij.
2: Ja, hij woonde daar inderdaad vlakbij. Dus hij heeft toen grote lappen sinaasappelboerderijen opgekocht.
0: Oh ja?
2: Ja, dat waren dus allemaal van die Orange Grove Orchards. En daar heeft hij dus de pretpark gebouwd. Maar het was een heel ding, het was een heel gedoe. Ja. Er heel veel geld in gestopt. En de dag dat het open moest gaan, toen was het zo heet dat mensen gewoon bijna door de asfalt heen smolten, zeg maar.
0: Echt waar?
2: Ja, dat was
0: dat de opening.
2: Dat was zeg maar de opening, maar er waren duizenden mensen erop afgekomen. En dat is toen op gegeven ogenblik is het zo'n ding geworden. Toen heeft hij dus een nog grotere park gebouwd in Orlando. En dat was ook weer zo'n ding. Want heel veel mensen mochten niet weten dat hij die lappen grond aan het kopen was om daar die gigantische park neer te zetten. En het is echt, het is gewoon een klein stad.
0: Ja, dat is het wel. Je hebt er verschillende parken in Florida. Hè?
2: Je hebt er verschillende parken. Je hebt je hebt dus Animal Kingdom, je hebt Magic Kingdom, je hebt de Epcot Center, je hebt volgens mij die ene van films.
0: Films
2: en zo
0: ook, ja.
2: Dus, het is gigagroot. Het is echt gigagroot. Maar het moment is dat je dus op dat terrein binnenkomt rijden, is alles Disney.
0: En dan hoor je dit.
2: Maar goed, als je binnenkomt rijden inderdaad. Dus de wegen, de bomen, alles zijn gewoon...
0: Nou ja, inderdaad, de bomen zo strak gesneden.
2: Strak gesneden, soms met Disney, met Mickey Mouse oren.
0: Oortjes,
2: dus het
0: heggetjes zo strak allemaal.
2: Ja,
0: ja, dat is Disney en dat is een Disney gevoel. Dat moet er ook zijn, denk ik wel. Ja. Daarna kwam natuurlijk nog Japan is er één. En natuurlijk Parijs, waar ik dus in de zomer ben geweest.
2: Ja.
0: Ik was er al eens geweest toen het net open was in de jaren 90.
2: Ja.
0: In de winter. En dat vind ik ook wel leuk, hoor. Men hebben ze een kerst-Disney-gevoel.
2: Ja, heb ik ook een keer meegemaakt. En dan heb je het hele thema van kerst. En dan hebben ze dan ook allemaal van die standjes... een beetje in de kerstsfeer dingen kopen.
0: Ja,
2: kerstmarktjes-achtig. Met warme chocomel en dat soort dingen.
0: Wat ik me ook zo kan herinneren is dat ik in een restaurant zat s'avonds. En dan ging gewoon een beetje eten. En weet ik wat, het was best wel druk.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment ging de muziek keihard aan met Grease Lightning. Dat heeft dus niks met Disney te maken, maar goed. En alle opens gingen op de tafel staan. Gewoon echt een stuk of 20 man. Lieten even de dienbladen op de tafel. En allemaal staan, gewoon voor mijn bord.
2: Oh.
0: Ik dacht, wat? En dan gingen ze Grease Lightning. Oh, Grease Lightning. Nou, allemaal 4 minuten, heel serieus. En daarna gingen ze verder serveren. Ik vond het wel een leuk sfeer.
2: Een beetje pasta is pasta-achtig.
0: Ja, daarom.
2: Ja, waar Vanessa's lieve dochter ook mee zingt. Bijvoorbeeld.
0: Ja, zingen de obers.
2: Ja, ik hou er wel van. Ja.
0: Nou goed, we gaan nog verder zoeken. We zoeken dus liedjes van Disney vanavond. We zijn nog goed terechtgekomen tot de P. Nou, dan krijg je nog wat moeilijke letters. De Q tot en met Z. Het moet een Disney-nummer zijn uit een Disney-film. Misschien kan jij thuis nog even helpen. Wat is je favoriete Disney-nummer? Misschien is de letter al geweest. Dat doen we in de afterparty. Je gaat tot 10 uur door vanavond met Disney Songs op Paradise FM. Het heet even Disney FM, denk ik, vanavond.
2: Ja, dat lijkt me prima.
0: Ja. Bij de Q, ja, ik vond twee nummers met een Q. Ja, Queen heeft geen Disney gedaan, dus dan moeten we kiezen tussen Queen of Mean van de Descendants Part 3. Jeetje, Descendants, dat zijn van die fantasyfilms. Descendants. Ze hebben al 5 films gemaakt, ja, las ik.
2: Klopt, klopt.
0: Ja. Of Queen of the Jungle uit The Jungle Book 2. Je hebt al ook een tweede deel van The Jungle Book.
2: Die ken ik niet, maar zullen we die gewoon doen?
0: Wil je Queen of the Jungle doen?
2: Ja, doe maar.
0: Ik ken het allebei niet. Laten we eens kijken. De zanger is Chris Martin. Ah. Hier is de Q.
2: Succes ermee.
0: De Q van Queen of the Jungle.

0: dansen tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De S van
1: de Sherman Brothers, die hebben het geschreven.

0: leuk, hè? Leuk.
1: Small World After All.
0: Wat een leuke versie.
1: Heerlijk.
0: Het brengt me echt gewoon terug naar It's a Small World After All. Ja?
1: Heerlijk.
0: Hap. C.
2: Meindert, melige moppetrommel.
0: Jeetje, dat was met de letter S, dus Small World, ofwel de, van de Sherman Brothers.
3: Brothers hebben hem geschreven.
0: Je hebt het geschreven,
3: oh,
0: ja.
3: Wat leuk. Kijk, hadden ze Small World bij Disneyland Parijs?
0: Ja, dit hebben ze zo in elke park. Oh, en, je hebt okay. Dus de Small World, dan ga je in zo'n karretje zitten. Ja, en dan zie je al die bewegende
3: bootjes. Je gaat in een bootje.
0: Oeh ja.
3: En je gaat in alle landen vaar je langs.
0: Alle landen.
3: En dan zitten al die poppetjes daar in de Small World te zeggen, maar in hun taal.
0: Ja, in alle taal.
3: Je gaat zelfs als Nederland, geloof ik. Ze zingen klompjes zo en poopjes.
0: Ja, je ziet wel Nederlands. Ja, maar ze zingen geen. Het is een klein landje, dat zingen ze niet.
3: Wat zingen ze dan?
0: Nou, volgens mij hoor je over het algemeen Engels, maar nee, in Disneyland ook wel weer Frans natuurlijk.
3: En ze doen het echt in de taal van hun land.
0: Ja, dat is wel waar. En ook de muziek van het land. Van het inderdaad, hoempa, hoempa, als het een beetje Nederlands is. Ja, en het is, ik las net dat het al sinds 1966 in de park te horen is. Kun je nagaan, dus 60 jaar lang hoor je continu dit liedje.
3: Jesus Christ.
0: Het blijft ook in je hoofd zitten.
3: Echt, hè?
0: Ja, en in elk park van Walt Disney, dus waar je net over had, hè, California, Florida, Japan, Parijs, daar is het dus allemaal.
3: Inmiddels ook in Shanghai, geloof ik.
0: Oh ja? Ja, inderdaad, meer. Ja. Nou, nu blijft het dus ook in je hoofd zitten vanaf nu, de komende week.
3: En bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Hey, wat draaiden we daarvoor ook alweer? Want het ging lekker snel door, de nummers. Dat was Randy Newman.
3: Ja, Randy Newman hebben we toen gedraaid voor Mary. Randy Newman en de Curaçao North Sea Jazz Festival, Corrie V.
0: Die was hier ook, ja.
3: Ja, die was hier inderdaad ook. Die heeft het liedje ook daar gezongen. Van Toy Story.
0: Dat is van Toy Story, ja.
3: Absoluut. Die heeft er volgens mij een Oscar voor gewonnen ook nog. You've Got a Friend in Me.
0: Oh ja?
3: Ja. Ik ga dat zo voor je opzoeken, maar volgens mij wel.
0: Ja, dat kan. Want het is ook een heerlijk nummer. Lekker nummer, ja.
3: Zeker.
0: Ja, het is 8:30 geweest en dit was al de tune van Meinders Melige Moppetrommel. Er komt een man bij de dokter. Nou, er komt een man bij de psychiater.
3: Oh shit.
0: Ja, en die psychiater doet zijn testen en die zegt op een gegeven moment: meneer, ik heb de diagnose, u heeft een gespleten persoonlijkheid. Ja, maar verder zag ik dat u niet verzekerd bent, dus of u even wil afrekenen hier bij mijn cashier om de hoek. €160 voor dit consult. Zegt die man tegen die dokter: nou, ik geef u €80 en vraagt u de rest maar aan die andere sukkel.
3: Nou, flauw. Nee, ik vind het goed.
0: Ja, toch wel? Oké. Ja, ja.
3: Oh my god.
0: Hey, we gaan naar een hele mooie film, ook Jungle Book.
2: De T van...
0: De Bear Necessities. Doe even bij de T.
3: Nice.
0: In het Nederland ook vertaald als wat je van bieren leren kan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Prachtig nummer, man.
0: Mooie muziek ook altijd, hè, Disney?
3: Door wie is hij gezongen, by the way?
0: Phil Harris en Bruce Ryderman, zeg je dat?
3: Ryderman. Can we listen to it?
0: Ja.
3: Because you know why?
0: Leuke tekst.
3: Oh, no? The Bear Necessities.
0: Yeah.

0: zee.
1: En in Nederland heet het Diep in de Zee, natuurlijk. Zo gaat het.
2: Ken jij dat ene nummer van Kiss the Girl?
1: I Kiss a Girl and I Like It?
2: Nee, nee, oh. die van het kleine zeemermin, van Little Mermaid. Van...
1: Nee, ik durf niet te zeggen dat ik hem nog nooit gezien heb.
2: Dat is een krapje, right?
1: Ja,
2: een krap.
1: Ja.
2: En in het Nederlandse film heeft hij echt zo'n accent.
1: Oh, ja, dat klopt, ja.
2: Precies,
1: ja.
2: Maar goed.
1: Surinaams accent.
2: Ja, precies.
1: Ja. Mag dat eigenlijk?
2: Oh, sorry.
1: Van jou?
2: Nee, van mij mag dat eigenlijk.
1: Nee, maar in films, dat ze dan accenten doen. Timon en Pumba waren Belgen, hè?
2: Ja.
1: In The Lion King.
2: Ja,
1: en een beetje dommig kwamen ze over, hoewel ze van het leven genoten.
2: I don't know, man.
1: Maar mag dat dan? Mag je zo'n accent doen?
2: Ik denk dat je dan echt een stempel dan zet op een bepaalde groep, denk ik.
1: Hmm.
2: Weet je, waarom moet je het niet gewoon met een Nederlands accent doen? Nee, je moet het een Surinamer maken. Nee,
1: ja.
2: Weet je wel, I don't know.
1: Het schuurt een beetje.
2: Het schuurt, denk ik.
1: Ja, Timon en Pumba vond ik wel grappig. Oh, sorry. Jij wou een punt maken.
2: Ja, een punt. Dat liedje vind ik wel mooi.
1: Dat liedje.
2: Dit van You Gotta Kiss the Girl. La, ja? La la la la la. Ken je dat niet?
1: Nee, sorry.
2: Oh, crap.
1: Maar. Oh, dat was je punt.
2: Mijn dirt.
1: Crap.
2: Ik dacht dat je een Disney-kenner was.
1: Nee, joh, ik ben helemaal geen Disney-kenner. Ik geniet van de avond omdat ik het leer kennen.
2: Kunnen we die wel in een afterparty zetten?
1: Is goed.
2: Oké, okay, cool.
1: Kiss the Girl.
2: Kiss the Girl.
1: Ik uit dus ook deze film.
2: Yep,
1: The Little Mermaid.
2: Yes, sir.
1: Oké. Okay. Vanavond dus Disney. En het is bijna bij de letter X zijn we aangekomen. Als we het nog één keer doen, Bert. Zullen we nog één keer even kijken? De Alpha
3: Battle. De Alpha Battle.
1: Vanavond mag je bij letter X kiezen tussen twee Disney-nummers. Want X, wat jij al zei, Xanadu, heeft niks met Disney te maken. En we zoeken... je mag kiezen uit twee nummers die je misschien niet dagelijks hoort op Paradise FM. Dit is Kamp Bert.
4: Welcome to the family, Madrigal. The home of the family, Madrigal.
5: Hey,
4: coming
5: through.
1: Uit
6: Encanto.
1: Het begin van de film. Lekker opzwepend. Wil je deze helemaal horen? Stem dan op Kamp Bert vanavond. Maar dit is Kamp Meindert. Muziek geïnspireerd door The Lion King. The Lion Sleeps Tonight van Lebo M. De Zuid-Afrikaan die heel veel voor The Lion King heeft geschreven. Samen met Elton John natuurlijk. Ja, dit is Kamp Meindert.
2: We hebben wel een klacht binnengekregen. Het is niet echt een officiële Disney gedoe.
1: Nee, klopt. Ja, nou ja, dan stem je niet op mij. Ja, toch? Ja. 675-1031 voor je stem. Ook voor je verzoekjes. En dit was ook een verzoekje.
2: Ja, de vee van... Vanessa Williams, Colors of the Wind, Pocahontas. Aangevraagd door Nettie.

0: This is the Alphabet Show on Paradise FM. It's the greatest radio show on earth. Yes, it is. It's with the greatest DJ of all time, DJ Minder. Yeah, sure he is. He's great. He's huge. He's wonderful.
1: De W van...
2: When you wish upon a star. Bert, waar komt dit uit?
3: Pinocchio, maar dat is Wish Upon a Star is echt een Disney klassieker. Dus ja? When you wish it, dat hoor je ook door het park. Het is ook een beetje de
2: ja,
3: het symbool wat Disney is.

0: Nou, dat klonk een beetje als White Christmas. Zo oud dat het is. De Alphabetal, ja. Dit komt dus uit Pinocchio, Bert.
1: Uit Pinocchio, prachtige film ook.
0: Dat is een van die eerste lange, avondvullende Disney-films uit de vorige eeuw, hè?
1: Trouwens, een van de eerste was Sneeuwwitje, Snow White. En dat is nog steeds een van de grote kaskrakers. Als je dus datgene ombreken wat er toen is verdiend. En naar de donder van vandaag.
0: Dat zal wel, ja. Maar voor die tijd, het is al knap hoe ze dat hebben gemaakt. Beeldje voor beeldje inkleuren. Want er hadden nog geen AI en CGI. Nee,
1: allemaal van die... Echt, inderdaad, hè, frame by frame ga je dat inkleuren. Wordt er een foto van gemaakt.
0: Ja.
1: Komt er nog een frame bij, wordt er ook weer een foto van gemaakt. Ongelooflijk. Een paar duizend keren.
0: Dat deden ze al in de jaren 30 van de vorige eeuw zo'n beetje.
1: Ja,
0: ja, Disney leeft dus een beetje van 1900 tot 1965, geloof ik. Hij is niet heel oud geworden.
1: Nee, hij is inderdaad niet heel oud geworden. Volgens mij is hij aan kanker komen te overlijden.
0: Oh ja.
1: Hij had zelf geen kinderen.
0: Nee.
1: Maar hij had wel neefjes en nichtjes. En die zijn doorgegaan met het estate Disney.
0: Ik ben één keer in een Disneypark geweest, in Florida ook een keer. En dat was met een jongen die zat op het autisme spectrum. En ik dacht, nou ja, dat vindt het vast wel leuk, denk ik. Maar ja, je weet nooit hoe die reageert. En hij zei, was heel serieus. En hij zei op een gegeven moment, wist je dat Disney een alcoholist was? En dat hij ook een antisemiet was?
1: Echt waar?
0: En ik dacht van, oh nee, ten eerste wist ik niet. Ten tweede, ik dacht dat hij misschien wel heel erg gefixeerd was op een hele leuke attractie. Dat soort dingen, maar... Dat zei hij dan zo tegen mij.
1: Ja,
0: ik vond het wel iets bijzonders. Maar dat schijnt niet altijd een lievertje geweest te zijn. Het is nu laat op de avond, dus ik kan dat zeggen.
1: Ja, nou ja, er is een film... Mary Poppins, right? Dat is toen... Ja. Dat is gebaseerd op een boek, geloof ik. En diegene die dat heeft geschreven was een Engelse. En hij probeerde die dus de rechten te krijgen van Mary Poppins. En daar is er dus een film van gemaakt. Met Tom Hanks in de hoofdrol. Met Emma Thompson.
0: Ja.
1: Ik kom even niet meer op de naam, maar dat is een hele leuke film.
0: En Tom Hanks speelt dan Disney?
1: Hij speelt dan Walt Disney.
0: Oh,
1: ja. En dan krijg je een beetje daar... Kijk, hij had wel zijn dingen. Antisemiet, dat is wel een heel...
0: Nou, dan weet ik niet of dat er waar was.
1: Ik weet ook niet of dat waar is.
0: Nee.
1: Maar het schijnt wel iemand die heel super gepassioneerd was over het feit van dat hij mooie films kon maken.
0: Hij runde natuurlijk een heel druk, maar succesvol bedrijf. Ja,
1: een aantal bedrijven, behalve een filmstudio, was er ook nog allemaal tv-series die hij maakte.
0: Zeker. Hey, het is de stilte valt. Het is bijna 9 uur. We hebben nog 3 nummers te gaan. Maar de uitslag nu van de Alphabattle. Wie heeft gewonnen, Bert?
1: Dat ben jij.
0: Echt waar?
1: Ja, kom Meijnerd.
0: Met meerderheid of met grote meerderheid?
1: Grote
0: was
1: meerderheid.
0: Nek en nek race?
1: Grote. Het was helemaal geen nek en nek race. Jij hebt gewonnen, joh.
0: Ja, maar ik zag ook dat er voor jou wel wat stemmetjes binnenkwamen. Dus jouw nummer gaan we draaien in de afterparty. Maar dit is dus...
2: De X van...
0: The Lion Sleeps Tonight.
1: Hey, Meijnerd, by the way.
0: Ja?
1: Even afscheid nemen van jou, mag dat?
0: Oké, tot gauw. Bedankt, Bert.
1: Graag.
0: Hey, tot de volgende keer, heren.
1: Goedenavond, iedereen.
0: Ja.

0: Met de ei, de Griekse ei, dat was You'll Be In My Heart. En dat kwam uit de film Tarzan. De Disney-film Tarzan uit 1999. En Tarzan is overigens een heel lang oud verhaal. Het originele verhaal komt uit 1912. En daarna natuurlijk de films met echte mensen, zullen we maar zeggen. In de hele 20e eeuw zijn wel allerlei Tarzan-films gemaakt. En Disney dacht, we kunnen het ook kleurpotlood doen. En dat is dus gebeurd in 1999. Nou, het is 9:03. We zijn ietsje over tijd. Bert moest iets eerder weg. Ik moest voor 9 weg, dus ik eindig alleen in de studio. Nog één nummer te gaan, de letter Z, in de Disney-editie van de Alphabet Show. Ik vond een leuk thema, nog nooit eerder gedaan. En heel veel nummers kende ik, sommige niet. En sommige hoor je zeker niet elke dag op Paradise FM. Het was een beetje musical-achtig, soms een beetje klassieke muziek. Pompeuze muziek en dan weer iets heel liefs, zoals Vanessa Williams bijvoorbeeld. Ik wil jullie bedanken thuis voor de verzoekjes. Dat was erg leuk. Heel veel originele verzoekjes kwamen binnen. We hebben ze een beetje ingepast in de letters. Er zijn ook nog wat nummers die ik ga doen in de afterparty. Ook verzocht. Nummers uit, ja, ook nog wel natuurlijk uit The Lion King. En van Elton John hebben we nog helemaal niet gehad. High School Musical. We gaan nog een Julie Andrews doen. Remember Me uit Coco. Die is ook mooi. En natuurlijk de verliezer van de alfabet, dat was Bert. Met de familie Madrigaal gaan we ook in de afterparty doen. Tot 10 uur door met Disney-nummers op Paradise FM. Nogmaals allemaal bedankt voor het luisteren. En volgende week weer een nieuwe ronde en nieuwe thema in de Alphabet Show. We gaan eruit met weer Hercules. Die was net al even hier. Een lekker opzwepend nummer met een koor. Ik heb de film niet gezien. Het zal een beetje op het einde geweest zijn. Wat moet je anders vinden met de letter Z? Dit is
1: de Z van
0: Zero to Hero. Uit Hercules dus. Tot volgende week.

That's why coffee's for grown-ups.

It is the truth. It's actual. Huh? Why is that bluebird?

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enit Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enit Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 4 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: laatste nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enit Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verdwijnt weer uit de lokale economie. Dat staat in de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study, waarover Amigo schrijft. Het geld gaat naar buitenlandse bedrijven, geïmporteerde goederen en buitenlandse leveranciers. Verblijfstoeristen geven gemiddeld $231 per dag uit. Cruisetoeristen besteden $78. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is geselecteerd voor internationale groene technische bijstand. De bank krijgt hulp bij het uitwerken van klimaatscenario's. Zo kan zij beter beoordelen welke gevolgen klimaatverandering heeft voor de economie en financiële sector van beide eilanden. De steun komt uit een initiatief van het Network for Greening the Financial System. Dan nog internationaal nieuws. De regionale aanpak van het coronavirus was in de zomer van 2020 ingewikkeld en ongemakkelijk. Dat zei Anja Schreier, toenmalig bestuurder van de GGD Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Schreier werkte de regionale crisisbestrijding niet. In Amsterdam wilden ze kleinere groepen en eerder gesloten horecazaken. Primark gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten thuis bezorgen. De Britse eigenaar Ab Foods heeft daarvoor een magazijn in Sheffield gekocht. Wanneer de bezorgdienst start is nog niet bekend. Primark bood al wel online bestellen en ophalen in winkels aan. Het tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk heeft $3 miljard opgehaald. Het bedrijf is daardoor $23 miljard waard. Met het geld wil het in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 150 kilometer aan tunnels aanleggen. De Emiraten leiden de financieringsronde. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Jan Tiel.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: En hier komt je nodige donderdag muzikale energie hoor.
3: Yo, Steven hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
0: De Paradise FM ochtendshow.
2: Met Irene Cara. Ja, fame. Iets met uit volle borst. Lekker meezingen. Donderdagochtend 6:06. We gaan er wat van maken vandaag. Zullen we dat afspreken?

Mag duidelijk zijn, hè, kwam vaak voor in de plaat. Soms is het leven zo simpel als de titel die meerdere keren in een song voorbij komt. Mattia Bazar, het is bijna 6:15. Irene Cara hoorde je ook. Fijne muziek om lekker je ochtend mee te starten wat mij betreft. Daarom heb ik ze uitgezocht en hoop ik jou in de flow lekker mee te nemen. Daar gaan we, de nieuwe ochtendshow op Paradise FM is begonnen. Tot 10 uur Jeremy hier en ik moet me iets van het hart. Ja, we gaan iemand missen vandaag. Afgelopen dagen was ze een beetje grieperig en ziekerig, maar ze is er niet, Nelly, de komende dag. Heeft daar niks mee te maken? Iedereen verdient een vakantie. Nou, dus ook deze dame. We gaan gewoon lekker door samen in deze ochtend met het laatste nieuws. Natuurlijk alles wat er speelt in de wereld. En weet ook, hè, een dingetje vandaag om 11 uur. Nou, misschien vind je het heel belangrijk. Sommige mensen die maakt het geen bal uit, maar het gaat wel gebeuren vandaag. En ik denk dat het toch wel een hele happening is voor het eiland en belangrijk is. Om 11 uur gaat de Zara in Sambil open namelijk. Nou, dat hier lokaal. Er is een heleboel gebeurd ook in de wereld. Laat ik daar ook even vooral met je bij stilstaan. Want bij het IMF is op het laatste moment een nieuwe hoofdeconoom gekozen. Ricardo Reis lijkt de baan te krijgen, maar werd vervangen omdat hij eerder kritiek had geuit op het economisch beleid en de importheffingen van Donald Trump. Nou, de VS is de grootste aandeelhouder van het IMF, waardoor de vraag rijst hoeveel invloed Washington heeft op zijn benoeming. En Trump zelf belooft ondertussen iedere volwassene Amerikaan $5,000. Ja, beloftes moet je waarmaken. Wanneer gebeurt dat? Nou, als de Republikeinen de verkiezingen winnen. En dat zou de Amerikaanse schatkist, ruim komt die, $1,3 biljoen kosten. Dus precies het soort economisch beleid waar een hoofdeconoom waarschijnlijk wel een mening over heeft. En het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is onderweg vanuit Moldavië naar Noorwegen bijna geraakt door een drone. De vlucht werd vertraagd nadat een Russische drone het Moldavisch luchtruim was binnengedrongen en het vliegverkeer dus tijdelijk werd stilgelegd. Volgens de Noorse premier laat het incident zien in welke werkelijkheid Zelensky leeft, zelfs als hij in een vliegtuig stapt. Oei, is deze man niet veilig dankzij Rusland. Google gaat met maar liefst €13 miljard aan de haal richting Finland. En waarom? Nou, ze willen daar investeren in de groei van AI. Er komen namelijk 3 nieuwe datacenters bij en Google heeft meteen voor 22 jaar een deal gesloten. Om de helft van de stroom van een Finse kerncentrale af te nemen. Finland die is populair bij techbedrijven vanwege de goedkope schone stroom en het koude klimaat. En ja, natuurlijk 1 en 1 is 2.

De laatste is handig, want die enorme datacenters die hoeven daardoor minder energie te gebruiken om alle computers koel te houden, zeg maar. In Finland is dus de kou ineens een strategisch voordeel in die AI-regio.

ervoor te zorgen. Nu met twee duo's die je niet wil onthouden. Dat zijn Pink en Nate Roos, die hoor je zometeen met Just Give Me a Reason. Maar wat dacht je van deze? Dit zijn Rihanna en Neo.

0: je er lekker wakker mee? Of waar ben je op dit moment? Wat zie je om je heen? Pink en Nate Roos, Just Give Me a Reason. Je luistert Paradise FM en daar ben ik je dankbaar voor.
1: De soundtrack van een douchemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Laten we even rustig inderdaad in die rust duiken. Even licht relativerend. Ik heb een situatie voor je geschetst op papier. Die heb ik voor je. En daar kunnen we even bij stilstaan. En er hoort gewoon heerlijke muziek bij zometeen. Stel je voor dat je onderweg bent naar werk. En eigenlijk ben je al bezig met van alles wat er straks nog moet gebeuren. Dan rijdt er ineens een auto voorbij met muziek die je herkent, en zonder dat je erover nadenkt zit je een paar seconden mee te bewegen op het ritme. En dan kijk je om je heen. Je ziet de lucht veranderen en merkt dat de dag langzaam richting werkdag gaat. Het is geen groot moment en er gebeurt eigenlijk helemaal niets bijzonders, maar juist daardoor voelt het zo lekker, echt. En dit is jouw soundtrack, hè, die muziek die je hoorde. Voor die paar minuten waarin je hoofd even nergens anders hoeft te zijn dan waar jij op dat moment bent. En die track, de energieke Grand Funk Railroad.

0: Lekker, hè? Die energie. Ja, oude muziek, die kun je soms niet te veel horen, maar soms ook zeker niet te weinig. De Grand Funk Railroad is typisch zo'n plaat. Iedere keer geeft hij bij een beetje de chills. Zometeen ben ik bij je terug. Nelly die is een tijdje afwezig met vakantie. Ik heb zometeen het laatste nieuws voor je. En wat komt eraan? Iets over de centrale bank. Dat is altijd interessant en belangrijk om te weten. Maar ook geld dat uit het toerisme komt. Ja, er is wat over te melden.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Het is inmiddels 1 minuut over 6:30. Bom dia. Dit is het ochtendnieuws. Dat heb ik voor je. En dat begint met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die is geselecteerd voor de internationale groene technische bijstand. Het gaat om versterking van de werkzaamheden rond klimaatscenario's. Hierdoor kan de bank de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de economie en financiële sector van Curaçao en Sint Maarten in kaart brengen. Klimaatgerelateerde risico's kunnen economieën en financiële stelsels treffen door bijvoorbeeld zwaardere stormen, langere periodes van droogte en stijgende temperaturen. Dat geldt zeker voor kleine eilandseconomieën zoals Curaçao en Sint Maarten. Met de nieuwe kennis wil de Centrale Bank bijdragen aan een weerbare en toekomstbestendige financiële sector in de Monetaire Unie. De bijstand komt vanuit het Network for Greening the Financial Systems, het NGFS. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verlaat de lokale economie weer, dat meldt Amigroe. Volgens de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study vloeit dat geld weg via buitenlandse ondernemingen, maar ook via geïmporteerde goederen en externe toeleveringsketens. De cijfers zijn opvallend, zeker nu het toerisme de afgelopen jaren sterk is gegroeid en de discussie speelt hoeveel het toerisme het eiland en de bewoners daadwerkelijk oplevert. Verblijfstoeristen geven op Curaçao gemiddeld $231 per dag uit, ongeveer gelijk aan het regionale gemiddelde van $242. Cruise-toeristen besteden hier juist minder, gemiddeld $78 per dag, tegenover 105 in het Caribisch gebied. Er is weer een luchtverbinding tussen Aruba en Venezuela. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Aeroparaguana voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Volgens de maatschappij is daarmee de verbinding tussen beide landen heropend. De verbinding verloopt al jaren moeizaam, zowel door de lucht als over zee. Aruba is voorzichtig met nieuwe verbindingen, onder meer uit angst voor illegale migratie. Aeroparaguana ziet de vlucht als een manier om families weer bij elkaar te brengen en nieuwe commerciële kansen te creëren. Hoe vaker gevlogen wordt en wat een ticket gaat kosten, dat is nog niet bekend.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het is al vroeg zo op donderdagochtend, maar geen gekke plek, hè. Op de weg naar Westpunt richting Poenda tot Kraaienbokzit. Daar nu al richting

0: Worden we blij van bij Paradise. Jij ook hopelijk, zo om 6:08. The Night You Murdered Love, jaren 80 muziek van ABC. Je luistert naar de ochtendshow van Paradise FM. Ik ben Jeremy. En er is iets aan de hand.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Hallo, Nelly? Ja? Ja, die is er niet. Dus je krijgt het laatste uit de krant van mij. Ik heb het Antilliaans Dagblad opengeslagen. En we hadden net iets in het lokale nieuws over het toerisme. En wat hier besteed wordt. Nou, de toerist betaalt op Curaçao straks een steeds groter deel van de rekening, zo schrijft de krant. Volgens de huidige ramingen kan de Tourist Entry Tax in 2030 maar liefst 125,6 miljoen gulden opleveren. En daarmee wordt het dan een van de belangrijkste nieuwe inkomstenbronnen voor de overheid. De regering wil met die inkomsten de overheidsfinanciën structureel gaan verbeteren. Maar de Raad van Advies zet daar wel een kanttekening bij. Hoe meer geld we uit toerisme halen, hoe afhankelijker we er ook van worden. En dat is interessant voor Curaçao. Toerisme is ontzettend belangrijk voor onze economie. Maar je wilt natuurlijk niet dat het eiland financieel volledig afhankelijk wordt van hoeveelheid mensen er volgend jaar met een koffer op Hato landen. De uitdaging is niet alleen meer toeristen laten komen, maar ook zorgen voor een economie die op meerdere benen staat. Ik lees ook in het Antilliaans Dagblad dat op Sint Maarten deze week 4 landen samenkomen van het Koninkrijk. Nederland, Aruba en Curaçao en Sint Maarten. Het gaat onder meer over hoe de landen beter kunnen samenwerken en over de onderlinge verhoudingen. Ook wordt gesproken over het statuut, de afspraken die bepalen hoe het Koninkrijk bestuurlijk in elkaar zit. En opvallend is dat er ook wordt gewerkt aan meer gezamenlijke regels en procedures. Nou, tegelijkertijd klinkt uit de Raad van State de waarschuwing dat de 4 landen niet alleen formeel moeten samenwerken, maar ook meer als één geheel moeten optreden. En misschien is dat precies de uitdaging als je het mij vraagt. Wel samen aan tafel zitten, maar ondertussen wel allemaal je eigen stoel blijven meenemen. Hoe gaat dat dan, hè? En een publicatie van Dagblad Extra over minister Charles Cooper heeft op Curaçao een discussie over persvrijheid losgemaakt. Volgens de krant zou Cooper hebben ingegrepen bij de overplaatsing van een taxichauffeur die belastende informatie over de regering zou hebben ontvangen. Cooper reageerde met de term riooljournalistiek, maar verwijderde zijn bericht later. PNP-statenlid Sheldry Osepa wil dat de regering die uitlating afkeurt en waarschuwt voor druk op de journalisten. Nou, de kwestie raakt aan de verhouding tussen de politiek en pers. Journalisten moeten bestuurders kritisch kunnen volgen en de minister moet beschuldigingen kunnen weerspreken. Een inhoudelijke reactie helpt daarbij meer dan de harde kwalificatie. Nou, wat er rond die taxichauffeur precies gebeurt, blijft in het artikel onduidelijk. En juist daarom is openheid nodig, zodat het debat over de feiten kan gaan. Hè? Dat staat er allemaal te lezen in de kranten vanochtend. Ik ga er wat sneller doorheen dan Nelly, dat weet ik. Het is wat meer beschouwend, zeker wat minder een discussie en zo. Nelly geniet van die welverdiende vakantie, maar ik praat je dan toch bij over wat er geschreven wordt vanochtend. Paradise FM, we gaan zometeen naar welk dier hoor je hier. Dus heb je zin in een spelletje? Houd WhatsApp bij de hand en speel lekker mee.

0: Op 103.1 hoorde je Duffy en Warwick Avenue. Ben je klaar voor een leuk spelletje? Het is bijna 7:10. En dan weet je wel hoe laat het is, hè?
1: Welk dier hoor je hier?
0: De vraag der vragen. Iedere ochtend vroeg weer voor 7:00. En speel maar eens even lekker mee. Heb je er zin in? Oké, ik heb hier die Chalo Chai weer voor je liggen. Indiaanse chai thee. Lekker smaakvol, uniek. Kun je overal mee combineren, zelfs door je eten doen. Leuke recepten ook op die website staan daar. En dat staat er op het spel. Mocht je deze editie van Welk dier hoor je hier winnen? Het dier vandaag, het geluid, heeft denk ik nu al een kleine hint nodig. Het heeft iets met lopen te maken.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Wat? Nee, je zou bijna zeggen het klinkt als een geit of zo, maar dat is het niet hoor.
1: Welk dier hoor je hier?

0: er is nog wel wat hulp nodig, merk ik hoor, in het spel. Hij klinkt ook best... hoe klinkt dit eigenlijk? Alsof hij pijn heeft of zo?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Als ik een kleine hint mag geven... Het is een dier dat vooral bekend staat om snelheid en behendigheid. Het heeft ook wel iets met de graslanden en savannes van Afrika te maken. Ja, nou stuur ik je toch wel heel erg in de goede richting, toch? Snelheid, behendigheid, savannes, gras, Afrika. Wat zou dat zijn? 675-1031. Ik ben benieuwd.

0: heel gek voor radiomakers. Even iets uitleggen, iets technisch. Vroeger had je geluid dat voelde een beetje alsof het door het midden kwam. Dat heet mono. Tegenwoordig komt het van links en rechts. Stereo. Deze plaat van Big Fun is dus gewoon keihard ouderwets. Maar wat een fijne plaat.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, dat is de vraag, Denise. Bon dia, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Jeetje, het is toch wel... Ja, misschien heb ik iets te veel hints toch weer weggegeven. Een stormvloed van reacties vandaag op 6751031. Iemand zegt pinguïn, een cheetah, een gazelle. Maar dat is het niet, hè? Maar zonder het al weg te geven, welke... Nou ja, een deel van het geluid of hint van mij... stuurde jou al langzaamaan in de goede richting?
2: Volgens mij was de eerste hint iets wat me aan het denken had gezet.
0: Ja, over het rennen dat, ook.
2: Zoiets. Ik dacht, dat dacht ik eigenlijk.
0: Nou, heel goed. En je was er redelijk snel bij. Je was de derde al die appte vanochtend. Maar wel de eerste ook, denk ik, met het goede antwoord. Maar goed, dan gaan we eens even luisteren.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ah, Denise. Ja,
2: dat was inderdaad een heel raar geluid.
0: Ja, hè? Wat dacht jij meteen aan?
2: Nou, aan een antiloper.
0: Ja! Ja, savanne, Afrika, gras, hard rennen. Hè? Dat mag zeker duidelijk zijn dat het een antilope is. Die heeft ook hele lange, slanke poten. Hè? En weet je dat bij veel soorten de mannetjes opvallende hoorns ook dragen? Zo ook bij de antilopen.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, weer wat geleerd,
2: eigenlijk,
0: hè?
2: Eigenlijk, om eerlijk te zijn, dacht ik alleen aan die naam.
0: Ja.
2: Maar ik kan er niet zo snel een plaatje bij bedenken. Van hoe het echt eruit ziet.
0: Oh, nou, dat wordt dan toch even googelen dan dadelijk voor je. Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: Hé, hey, Pabien met de Chalo Chai. Die kun je gaan ophalen bij The Wine Factory. En blijf nog even hangen.
2: Oké, helemaal goed. Bedankt.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
8: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verdwijnt weer uit de lokale economie. Dat staat in de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study, waarover Amigo schrijft. Het geld gaat naar buitenlandse bedrijven, geïmporteerde goederen en buitenlandse leveranciers. Verblijfstoeristen geven gemiddeld $231 per dag uit. Cruisetoeristen besteden $78. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is geselecteerd voor internationale groene technische bijstand. De bank krijgt hulp bij het uitwerken van klimaatscenario's. Zo kan zij beter beoordelen welke gevolgen klimaatverandering heeft voor de economie en financiële sector van beide eilanden. De steun komt uit een initiatief van het Network for Greening the Financial System. Dan nog internationaal nieuws. Cozen verwacht dit jaar ongeveer een kwart minder suikerbieten en daardoor ook minder suiker. Door de aanhoudende droogte is de opbrengstverwachting verlaagd naar 14 ton suiker per hectare. Dat is een halve ton minder dan in juli. De verwerking begint eind september, zodat de bieten langer kunnen groeien. De politie zoekt donderdag extra bij basisscholen in Overasselt en Heumen. Aanleiding is de vondst van vuurwapens bij een school in Overasselt, woensdag door de marechaussee. Ook bij een buitenschoolse opvang wordt gezocht. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat bij de scholen wapens liggen. De Ecuadoraanse oud-president Abdalla Bucaram en zijn zoon zijn allebei veroordeeld tot 9 jaar en 4 maanden cel voor corruptie bij de verkoop van coronatests en andere medische benodigdheden tijdens de pandemie. Twee anderen kregen 13 jaar en 4 maanden. Bucaram hoorde het vonnis vanuit een kliniek in Guayaquil. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: De donderdagmorgenspits die komt op gang. Wij updaten je altijd op wat er op de wegen gebeurt. Veel vaste plekken natuurlijk. Hè. Het zijn er ook weer genoeg vanochtend, 14 op dit moment. Maar dit zijn de drie die langer dan 12 minuten vertraging op dit moment opleveren. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja, vanaf kruispunt Calle Mensa Hero tot Calle Gramofoon is dat 17 minuten al. Op de weg naar Westpunt richting Punda, 14 minuten vertraging. Op de Cadouchestraat richting Caminda Ricordinho, vanaf kruispunt Calle Pita is dat. Daar 12 minuutjes op dit moment langzaam rijden.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected. With the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
6: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
7: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Calle Cerro de Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
2: En iemand die zelf expressie niet onder stoelen of banken steekt. Hier is Madonna.
9: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
1: Paradise FM, ochtendshow.

Ja, D-I-S-C-O, hè, op je donderdag. Het is bijna een disco-donderdag met The Whispers en The Beat Goes On. Paradise draait de beste muziek ooit gemaakt. Veel jaren 80, 90 muziek, soms een beetje uit de 2000s. Dat hoor je bij ons voorbij komen, weet je precies wat je krijgt natuurlijk met Madonna en The Whispers. Zometeen Gloria Estefan. En daarmee is het 7:15 geworden. Dit is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Maar zonder Nelly dan weer ook vandaag en de komende dagen. Ja, die verdient van een welverdiende vakantie. Die geniet van een welverdiende vakantie. En dat hoort er ook bij. Vakantiedagen moet je opmaken, want anders blijf je nooit overeind staan. Ik zeg maar altijd, je kunt versnellen door te vertragen ook nog eens een keer. Zeg, laten we eventjes in het nieuws duiken. Wat er allemaal is gebeurd, wat mij is opgevallen vanochtend. Want ik wil toch met je delen dat in New York de Twin Towers voor even zijn teruggekeerd. Dat is opvallend. Want bijna 3000 drones vormden boven de haven de contouren van de twee wolkenkrabbers die 25 jaar geleden werden verwoest bij de aanslagen van 11 september. Precies 2977 drones, evenveel als het aantal slachtoffers. Het lichtkunstwerk is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift in samenwerking met nabestaande overleden en hulpverleners. Dus niet om de Twin Towers letterlijk terug te brengen, maar om met het licht de herinnering aan de slachtoffers levend te houden. En dat is morgen, 9/11. Een gedoe bij het IMF. Ricardo Reis leek de nieuwe hoofdeconoom te worden, maar werd op het laatste moment vervangen. Nou, hij had eerder kritiek geuit op Trump en diens importheffingen. En dat is opvallend, want de VS is de grootste aandeelhouder van het IMF. Hoeveel invloed heeft Washington op zo'n benoeming, vraag ik me dan af. Nou, Trump heeft ondertussen een ander economisch plan. $5000 voor iedere volwassene Amerikaan als de Republikeinen de verkiezingen winnen. Dat gaat $1.3 biljoen kosten. Nou, ik denk dat je daar geen hoofdeconoom voor nodig hebt om te weten dat daar discussie van komt, hè. En blauwshirt aan, koffer dicht en mee met de Blue Wave, de Curaçaose voetbalbond. En Corendon bieden honderden supporters de kans om samen met het nationaal elftal naar Costa Rica te vliegen. Daar speelt Curaçao op 24 september in de Nations League met volgens de aankondiging een plek in de volgende ronde en een ticket voor de Gold Cup op het spel. Nou, voor $1799 per persoon krijg je een retourvlucht, een hotelovernachting met ontbijten in San José en een wedstrijdkaartje en alle transfers ook nog eens een keer. Dus vanaf 12 september, mocht je daar interesse in hebben, dan kun je terecht bij Corendon. Ik denk dat het aanmoedigen als je meegaat al in het vliegtuig kan beginnen, hè?

0: Oh, ik hou van deze song. Wat heerlijk. Maar na Nicky Jam. De pieza cabeza. Het donderdagmorgen, het is bijna 7:45, de hoogste tijd om eens even stil te staan bij iets wat gaat gebeuren. Want 8 weken lang hebben we kunnen meekijken met verliefdheden, twijfels, drama en natuurlijk de nodige ongemakkelijke stiltes. Maar aan alles komt een einde. Vanavond is de allerlaatste reguliere aflevering van B&B Vol Liefde te zien. En dan begint het echt te speculeren, want welke B&B-eigenaren zijn na de opnames nog samen met hun gekozen liefde? Nou, daar krijgen we antwoord op in de reunie die vanaf vandaag al op Videoland staat. Maar een van die mensen die dit seizoen zelf onderdeel werd van het hele liefdescircus komt oorspronkelijk gewoon van Curaçao. Het is Suus, 56 jaar, muurkunstenaar en al jaren bekend met het leven in Frankrijk. Ze reisde speciaal vanuit Curaçao naar Frankrijk om bij Nisha Tara in te stappen. En ze viel voor Nisha's uitstraling, originaliteit en stijl. Dat hebben we allemaal in de afleveringen kunnen zien. En over een half uurtje bellen we met Suus. Ze is druk vanochtend, dus hopelijk krijgen we haar te pakken. En dan ben ik benieuwd hoe het was om zichzelf ineens terug te zien op televisie. En misschien nog belangrijker, hoe het is afgelopen met de liefde, hè?
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: De B&B Vol Liefde reunie met Suus. Straks aan de telefoon. Het laatste nieuws vanaf je eigen eiland is onderweg. Ik heb het zo meteen voor je. Is the Jacksons, I Want You Back.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifrais.
3: Is het ver, Arie?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
3: Pronto!
4: Vier minuten over 7:30. Het is donderdagmorgen, 10 september. Je bent lekker bezig met wat je moet doen. En je wordt nu bijgepraat over het laatste nieuws. En dat begint over een luchtverbinding tussen Aruba en Venezuela. Want die is er weer. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Ara Paraguana voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Volgens de maatschappij is daarmee de verbinding tussen beide landen heropend. Die verbinding verloopt al jaren moeizaam, zowel door de lucht als over zee. Aruba is voorzichtig met nieuwe verbindingen, onder meer uit angst voor meer illegale migratie. Aeroparaguana ziet de vlucht als een manier om families weer bij elkaar te brengen en nieuwe commerciële kansen te creëren. Hoe vaker gevlogen wordt en wat een ticket gaat kosten is nog niet bekend. De Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten is geselecteerd voor internationale groene technische bijstand. Het gaat om versterking van de werkzaamheden rond klimaatscenario's. Hierdoor kan de bank beter de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de economie en financiële sector van Curaçao en Sint Maarten in kaart brengen. Klimaatgerelateerde risico's kunnen economieën en financiële stelsels treffen door bijvoorbeeld zwaardere stormen, langere periodes van droogte en stijgende temperaturen. En dat geldt zeker voor kleine eilandeconomieën zoals Curaçao en Sint Maarten. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verlaat de lokale economie weer, meldt Amigo. Volgens de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study vloeit het geld weg via buitenlandse ondernemingen, maar ook via geïmporteerde goederen en externe toeleveringsketens. De cijfers zijn opvallend, zeker nu het toerisme de afgelopen jaren sterk is gegroeid en de discussie speelt hoeveel het toerisme het eiland en de bewoners daadwerkelijk oplevert. Verblijfstoeristen geven op Curaçao gemiddeld $231 per dag uit. Dat is ongeveer gelijk aan het regionale gemiddelde van $242. Cruise-toeristen besteden hier juist minder. Gemiddeld $78 per dag tegenover $105 in het Caribisch gebied.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
6: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord, dat is vanuit de kruispunt Hispanolaweg, 12 minuten vertraging. Op de Franklin D. Rooseveltweg 10 minuten. En op de Moffieweg richting Santa Rosa, vanaf kruispunt Jongbloedweg, 10 minuten ook vertraagd. Op de KRKZ richting Caminda Duverboy Nicolinha. 10 minuutjes, dus dingetjes om rekening mee te houden.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Ah, verder gooi je gewoon die energie weer erin met de muziek. Zodat je niet te hard, als je in de vertraging staat, op het gas kunt duwen, maar wel kunt genieten. Van Janet Jackson, What Have You Done For Me?

0: Janet Jackson maakt ruimte en plaats voor wat anders. Het is tijd om ze weer open te slaan, maar wel zonder onze Nel, hoor.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dadelijk bellen we met Suus, 56 jaar, deelnemster aan B&B Vol Liefde. Maar eerst slaan we die krant open om je bij te praten. Want dat gaat gewoon natuurlijk door. En je wil wel weten wat er allemaal speelt op dit moment. En zo schrijft het Antilliaans Dagblad over de grote schoonmaakactie rond het eerdere Kaya Kaya Festival. Nog maar een paar dagen daarna lag er in Otrobanda opnieuw kilo's afval langs de weg. Dat heeft de Knoekerman gemeld en die maakt zich daar druk over vandaag in de krant. Hij verzamelde 85 kilo afval, waaronder glas, plastic, flessen, aluminiumblikjes, en een groot deel daarvan kan natuurlijk worden gerecycled. Maar ja, de snelle terugkeer van het afval laat zien hoe beperkt het effect van opruimen is als het weggooigedrag niet verandert. En de Knoekerman, die volgens het artikel door de regering is aangesteld voor dat recycleproject, die roept daarom dus op alle flessen en blikjes in te leveren. En daar staat ook een vergoeding tegenover. Zo vraagt een schone buurt niet alleen om schoonmakers, maar ook om inwoners die hun afval verantwoord afvoeren. En de communicatie met Curaçao had beter gekund, erkend minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen na oneenigheid over een Nederlands onthouding bij een VN-stemming over de transatlantische slavernij. Curaçao had graag gezien dat Nederland voor de resolutie stemde en vond dat er onvoldoende overleg was geweest. Berendsen wijst erop dat er geregeld contact is, maar geeft toe dat de afstemming rond deze stemming tekort is geschoten. Die kwestie die raakt verder een bredere gevoeligheid, als je het mij vraagt. Nederland voert het buitenlands beleid voor het hele Koninkrijk, terwijl de landen niet altijd dezelfde standpunten hebben. En juist bij een onderwerp als het slavernijverleden vraagt dat om zorgvuldig overleg, zodat ook de Caribische stemmen goed worden gehoord. En een deel van de ontvangers op Curaçao krijgt de overheidssteun van 100 gulden later uitbetaald, schrijft het AD vandaag. Volgens het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn volgt de betaling morgen. Het gaat onder andere om gepensioneerden, werkelozen en mensen met een laag inkomen. Bijstandsgerechtigden ontvingen het bedrag wel op tijd, en waarom de andere groepen moeten wachten, dat is dan weer niet bekend. De steun moet de hogere kosten van levensmiddelen, energie en brandstof verzachten en is verlengd tot eind oktober. Juist voor mensen met weinig financiële ruimte is een voorspelbare betaling belangrijk. Dat kunnen we allemaal ons voorstellen. Ook roept het bereik vragen op. Aanvankelijk rekende de regering op bijna 58.000 rechtheppenden, terwijl in de eerste drie maanden 34.700 burgers steun ontvingen. En het artikel verklaart dat verschil dan verder weer niet. Maar dat zijn wel de feiten die je leest vandaag in de krant. Suus, B&B Vol Liefde deelneemster, zometeen aan de telefoon naar Joan Osborne. She's one of us. Ze komt van Curaçao, ging naar Frankrijk voor de liefde. En vandaag is de reunie op Videoland te zien. We horen dadelijk de details.

0: Nou, hier wel hoor. Echt heel veel vanochtend. We spelen iedere ochtend welk dier hoor je hier rond 17:15, 17:45. En daar wordt massaal altijd op gereageerd. Leuke prijs ook mee te verdienen. Gewoon leuk, relaxed, dierengeluiden raden en zo. Zeg even iets anders. Ga er maar eens even goed voor zitten. Ja. Je reist vanuit Curaçao helemaal naar Frankrijk, stelt je hart open voor een kleurrijke B&B-eigenares en belandt vervolgens midden in een televisieavontuur vol geflirt, romantiek, onverwachte concurrentie. Het overkwam Suus in B&B vol liefde. Weet je, ik geef het ook maar meteen eerlijk toe, ik heb het programma zelf niet gevolgd. Dat komt vandaag eigenlijk wel weer mooi uit, want Suus mag ons vanaf het allereerste begin meenemen naar haar verhaal. Inclusief de cliffhanger natuurlijk. De belangrijkste vraag. Hoe staat het nu met de liefde, Suus?
1: Ja, goedemorgen. Alles gaat hartstikke goed. Ik kan natuurlijk niet helemaal alles nog helemaal vertellen, omdat de officiële reunie natuurlijk pas vanavond is. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk al wel gekeken. Ja, gisteravond dan, denk ik.
0: Ja, via Videoland dus, gisteravond. En vanavond is het op de openbare televisie te zien in Nederland.
1: Ja. Dus ik mag natuurlijk niet alles spoilen. Dat kan wel, maar dat is misschien niet zo leuk.
0: Nee. Hey, voor iedereen die er blanco instapt. Jij hebt deelgenomen. Het was een spannende reis, denk ik. En naar Frankrijk afgereisd voor Nisha Tara. Ja. Wie is Nisha? Yes. Wat trok jou zo aan en haar? En waarom besloot je helemaal vanaf Douche Corsau naar Frankrijk te reizen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Want ik heb het eigenlijk niet zelf in werking gezet. Want wat jij zegt, ik kende het programma eigenlijk ook niet helemaal. Ik keek eigenlijk ook nooit. Mm-hmm. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo precies wat het nou allemaal was. Maar ik kreeg ineens van vrienden en familie. Heel toevallig, op één en dezelfde dag kreeg ik 3 berichtjes. Zo van, hey, kijk, leuk fragmentje, videofragmentje. Van, dit kan wel eens iemand voor jou zijn. Dus nou, in het eerste berichtje dacht ik nog van, ja, het is allemaal leuk. Een televisieprogramma in Nederland, dan moet ik daar. Maar toen kwamen er dus nog 2. En toen werd ik ineens heel nieuwsgierig. En toen dacht ik, oh, ga ik toch eens even kijken. En toen zag ik dus dat hele filmpje van Nisha Tara. En toen dacht ik, nou, dat is inderdaad eigenlijk wel heel leuk. En toen ben ik gewoon een e-mailtje gaan sturen. En eigenlijk is het balletje zo'n beetje gaan rollen. Want dan komen ze met meerdere vragen. En dan moet je een videootje maken. En het duurt wel heel lang, het hele proces. En het was tot het einde toe bijna nog zo van, nou, ga ik er nou wel of niet heen? En op een gegeven moment hoor je dan van, we gaan je datum prikken. En weet wat.
0: Wat dus, leuk. Ja, en dan was spannend. Daar die allereerste ontmoeting. Hè, er werd meteen geflirt, gekeken, aangeraakt. Ja. Wat gebeurde daar? Ja, voelde jij direct aantrekkingskracht?
1: Ja, nou ja, sowieso was ik natuurlijk al, vond ik het al heel leuk. Wat ik al zei, ik had een beetje gekeken natuurlijk wie zij nou was. En je kan op internet natuurlijk altijd wel wat dingetjes vinden. Dus ja, en toen we daar elkaar voor het eerst ontmoetten, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat zag je ook wel, denk ik. Het was echt heel spontaan en heel, heel enthousiast. En we hebben gelijk heel veel lol gehad ook. En dat zag er wel heel veelbelovend uit allemaal.
0: Ja, zag, zeg je, ja. Toen kwam Lieske binnen, veranderde de sfeer.
1: Ja, Lieske kwam ineens op het toneel. Ja, en dat, ja, kijk, als je dat zag je dan eigenlijk ook wel gelijk natuurlijk. Ze sloeg wel een soort van bommetje in. Ja. En dat is dan gewoon zo, weet je. En dan, ik was er ook nog maar heel kort, hè. Het lijkt misschien alsof ik daar heel lang was, maar je leert elkaar net een beetje kennen. En dan, natuurlijk, ik had wel zoiets van, oh, dit kan misschien nog wel ergens toe gaan leiden, maar het is allemaal heel, heel kort en heel intensief. Dus ja, uiteindelijk is het gegaan zoals het gegaan is. En hartstikke leuk, even goed. Echt een fantastisch avontuur.
0: Ja, je zegt het al, er gebeurt veel in een korte tijd. Nou, uiteindelijk kost Nisha Tara voor Lieske. Dat deed vast heel veel met jou, hè. Daar hoeven we denk ik niet te diep op in te gaan. Het is niet leuk.
1: Dat is altijd even slikken. Maar weet je, het is wat het is. En als je dan ziet dat zij echt wel iets... er gebeurt wel iets. Dat is ook mooi om te zien. Dat vind ik dan ook wel weer heel...
0: Ja, daar wil je dan misschien ook niet eens tussen gaan staan, toch? Ja.
1: Nee, maar dat voegt dan ook verder niks meer toe. Nee, dan heb je daar eigenlijk niks meer te zoeken. Nee.
0: Nou ja,
1: maar het was echt super, super leuk. Ja.
0: Ik hoor jouw enthousiasme, jouw energie nog steeds. De camera's zijn inmiddels weg. Jij bent terug op Curaçao. Wat heeft dit avontuur jou over jezelf en je liefde geleerd? Staat je hart nog steeds een beetje open trouwens ook? Of?
1: Ja, zeker. Okay. Tuurlijk, ja hoor. Nou ja, het heeft me heel veel hele leuke dingen gebracht. Ook. Ik heb ook in het hele proces natuurlijk de aanloop daar naartoe. Ook met de reunie ook. Ik heb zoveel leuke mensen leren kennen. Ja. komen er zelfs nog een paar naar Curaçao. Dus dan moet je niet raar staan te kijken als er ineens een paar van die bekenden hier ook met mij rondlopen. En met eentje gaat er misschien zelfs nog iets heel interessants gebeuren. Maar dat is echt nog even een...
0: Je bent nu zelfs niet eens over de reunie, maar al verder aan het spoileren zelfs. Gemeen,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja. Dus dat is misschien dan één van de deelnemsters die... daar heb ik misschien wel plannen mee. Maar daar ga ik nog verder niet over uitweiden.
0: Zakelijke plannen of liefdesplannen?
1: Dat hou ik ook nog even in het midden.
0: Oké. Krijg je dit ook bij de reunie te zien vanavond op televisie bij RTL?
1: Nee, dat is allemaal een beetje achter de schermen gebeurd.
0: Oké. Dat geef je dan wel
1: verder. Er komen bijvoorbeeld die andere, die Devin en Caroli, die willen hier graag optreden en zo met muziek, met hun dingen. Dus dat is ook wel heel leuk in de toekomst. Ik heb natuurlijk Fred ook ontmoet. Ja. Daar ben ik zelfs mee geëindigd. Ja. Nog na de reunie met een biertje met z'n tweeën bij het hotel. En nou, hartstikke leuk. Echt, dat heeft me
0: willen
1: ook
0: meer weten.
1: Dus achteraf. Jullie willen weer.
0: Dus als de andere mensen hier zijn, kom vooral lekker langs in de studio. Ja, dan maken we een gezellige bende van.
1: Dan doen we gewoon weer een reunietje. Dat kan altijd. Ja.
0: Nou, goed.
1: Ja,
0: weet verder, Suus. Nishatara is niet geworden, maar je bent verder nooit alleen. Er is altijd liefde om je heen, hè?
1: Ja, en zeker. En nogmaals, ik geloof er nog steeds in. Het is niet zo dat ik nou helemaal zielig in een hoekje ga zitten. Nee.
0: Zo klink je niet.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee hoor, het was echt zo'n leuke avontuur. Wow. Dus ik heb totaal geen spijt ervan. Het is echt superleuk.
0: Fijn je even aan de telefoon gehad te hebben.
1: Hartstikke leuk. En houden we het nog even in de lucht allemaal.
0: Ja, en vooral wie er ook deze kant op komen. Niet toch één naam noemen?
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja. Ik weet wel. Even kijken.
0: Dan zet ik hier de muziek uit. Dan ga ik er even voor zitten ook, hoor. Ja, ja, vertel, ja.
1: Ja, nou, er is wel contact eventueel. Kijk, Michael, die heeft hier natuurlijk ook gewoond, hè. Fred komt natuurlijk ook regelmatig wel hier.
0: Ja.
1: Eline van Aruba, die komt ook nog wel eens deze kant op. Kijk, dan zit je al een beetje met mensen die wel iets met Curaçao hebben al.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar weer nog meer, hè? Wat is er achter de schermen gebeurd? Godverdorie.
1: Ja, dat is nog eventjes... dat
0: je
1: is
0: laat
1: nog
0: het niet los, hè? Nee, oké.
1: Dat is allemaal nog in de planning. Maar daar komt zeker nog wel even... Daar kom ik nog wel even op terug.
0: Okay.
1: Want het is wel iets heel leuks als het allemaal gaat. Als het allemaal doorgaat. Ja.
0: Noem het toch even.
1: Ja.
0: Ja. Dankjewel, Suus. Ja. Fijne dag.
1: Hey, graag gedaan. Ja, fijne dag ook.
2: Begin je dag lekker.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
2: Tough, strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Winterswijk met het nieuws. Tussen Aruba en Venezuela is een nieuwe luchtverbinding geopend. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Aeroparaguana voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Het bedrijf noemt de vlucht de eerste stap naar heropening van de route. Tarieven, dienstregeling en vliegfrequentie zijn nog niet bekend. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verdwijnt weer uit de lokale economie. Dat staat in de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study, waarover Amigo schrijft. Het geld gaat naar buitenlandse bedrijven, geïmporteerde goederen en buitenlandse vertiers. Verblijfstoeristen geven gemiddeld $231 per dag uit. Cruisetoeristen besteden $78. Dan nog internationaal nieuws. De Tweede Kamer blijft kritisch over het onderzoek naar een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. De kluis werd dit voorjaar herontdekt bij het ministerie van Financiën. Oppositiepartijen willen ook strafrechtelijk onderzoek, omdat mogelijk bewust stukken zijn achtergehouden voor parlementaire commissies. De hoeveelheid schadelijke stoffen in neergedaald stof rond Tata Steel is iets afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet minder PAK's en metalen dan bij eerdere metingen. Of die daling blijvend is, is nog niet duidelijk. Vooral in Wijk aan Zee zijn de hoeveelheden hoger dan in gebieden zonder industrie. Het Openbaar Ministerie vervolgt het grootste deel van de Extinction Rebellion actievoerders niet. Van de 53 demonstranten worden 51 niet vervolgd voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Twee demonstranten kunnen wel worden vervolgd voor het opzettelijk stoppen van het verkeer. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Nog een paar vertragingen die zeker genoemd moeten worden om rekening mee te houden. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Camindaroy Santu. Nou ja, dagelijks druk daar, nu nog steeds 8 minuten. Op de Calle Gutierrez y Garadinha richting Puna vanaf kruispunt Berg Altena tot zo'n 5 minuutjes vertraging. Op de Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Bermudaweg is dat 5 minuten ook vertraging. Op Hato zijn er 2 vluchten vertraagd. Als je de mensen moet ophalen, houd rekening met de Divi Divi Air vanuit Kralendijk Bonaire. Die komt 25 minuten later aan. Nu om 8:58 staat die gepland. En de Wind Air vanuit Sint Maarten die komt 3 kwartier later aan. Vanochtend om 10:50.
4: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
5: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
1: Jij en ik starten de ochtend samen lekker door met Level 42 nu.
2: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
0: De Paradise FM ochtendshow.

0: Prince and the most beautiful girl in the world. Ja, oh ja, dat was zeker onze Suus die mee heeft gedaan aan B&B. Vol liefde natuurlijk. We hadden ze eerder vanochtend aan de telefoon hier in de ochtendshow. Een half uurtje geleden ongeveer. Als je het gemist hebt, B&B Vol Liefde heeft de reunie vanavond op televisie. Het seizoen is afgelopen. Het staat wel al op Videoland, mocht je het al willen kijken. Ik zal niet te veel spoilers geven, maar we belden met Suus vanochtend. Die ging natuurlijk voor Nishatara vanaf Corsau naar Frankrijk om daar haar hart te winnen. Dat zag er even veelbelovend uit. Maar ja, uiteindelijk koos Nisha voor Lieske. Nou, daar hebben we het over gehad, hè. Maar, ja, natuurlijk, je had het kunnen verwachten. Suus, die zei nog iets, die voegde nog iets toe. Er komen nog wat mensen deze kant op naar Curaçao. Ja, het is een soort cliffhangertje eigenlijk, hè? Spannend.
1: Ja, nou, er is wel contact eventueel. Kijk, Michael, ja, die heeft hier natuurlijk ook gewoond, hè? Ja, Fred komt natuurlijk ook regelmatig wel, ja, hier. Eline van Aruba, die komt ook nog wel eens deze kant op. Kijk, dan zit, ja, je al een beetje met mensen die wel iets met Curaçao hebben al.
0: Ja. Dus, maar wie, ja, nog meer, hè? Dus en dat wat is er achter de schermen gebeurd?
1: Ja, dat is nog eventjes...
0: Ja, gemeen en dan niks loslaten. Maar er schijnt denk ik toch iets van liefde ontstaan te zijn daar achter de schermen. Wat een cliffhanger van die Suus appt Wim naar 675-1031. Blijkbaar zit hij een klein beetje in de bekende cirkel, want ik vraag het wel aan haar vader, zo schrijft hij ook. En Suus appt ook nog eventjes trouwens. Wil nog even toevoegen dat mensen ook op de hoogte kunnen blijven via Suus Murals en Suus B&B op Insta. Want ik denk dat ik al vrij snel wat specifieker hierover kan zijn. Zo zegt ze nog eventjes. Oké. Dus als je dat allemaal volgt van B&B Vol Liefde. Nou, haar Insta van de Suus Murals dus volgen. Wat mij nog trouwens eventjes opviel, wil ik toch ook nog even delen om 7:15. Want dat is een leuk positief dingetje na dit verhaal van Suus. Is tuinverbouwingen, als je aan de slag gaat, die kunnen ineens zomaar voor iets moois zorgen. Wat dan? Een vikingschat. Dat gebeurde in Denemarken, waar een man bezig was met de aanleg van een terras. Na een half uurtje graven hoorde hij iets vreemds. Hij dacht eerst aan oud ijzer of wat puin, maar vond uiteindelijk honderden zilveren voorwerpen. Het gaat om zo'n 700 stuks uit de 10e eeuw, waaronder sieraden, zilverbaren en munten. En dat is 18,5 kilo zilver. Is daarmee de grootste vikingschat die ooit in Denemarken is gevonden. Bijna drie keer zo groot als de vorige recordhouder. Dus wat blijkt, je hoeft niet dus per se een loterij te winnen. Soms moet je gewoon, denk ik maar, je terras op de verkeerde plek willen gaan aanleggen. Dus als je nog een klusje open hebt staan...
2: De zon komt langzaam op. Ja, de koffie staat alweer klaar.
0: Zon is op, maar kan wat feller schijnen, hè?

0: uithalen, die Leanne Rimes. Filmmuziek, Life Goes On. Paradise 103.1, ook Maroon 5. Het is lekker je ochtend doorstarten. Hè? En als we dan toch zo lekker vrolijk en vol energie bezig zijn, heb ik een leuke quiz voor je. Een quiz met een twist over de Monkees. Want die werden, die band, in de jaren 60 bij elkaar gebracht voor een televisieprogramma. Leanne Rimes zit in een televisieprogramma als jurylid bij The Voice. Maar waar waren de Monkees? Vooral onbekend. Was dat om een serie over goochelaars, een kookprogramma, een eigen televisieserie of een documentaire over apen? Nou ja, dat was natuurlijk een eigen televisieserie. De Monkees werden bekend door een gelijknamige Amerikaanse serie. Werd vanaf 1966 uitgezonden. En wie schreef het nummer I'm a Believer dat de Monkees in 1966 tot een hit maakten? Waren dat de Beatles, Elvis Presley, de buurman van Davy Jones of Neil Diamond? Nou, ik zou zelf Elvis Presley hebben gezegd, maar het was dus echt Neil. De Monkees maakten er vervolgens dus een wereldhit van. Dat is nog de vraag, tot slot, hoeveel leden telde de klassieke bezetting van de Monkees? Heb je een idee? 3, 11, inclusief 2 reserve Monkees, 5 of 4? Nou, ik had bijna 11 gezegd, maar het waren er 4. Het is echt een typische klassieke bezetting. Die bestond uit 4 leden. Mickey Dolenz, David Jones, Michael Nesmith en Peter Tork ook nog. Als je nu 3 van de 3 goed had, gefeliciteerd. Je bent officieel klaar voor 1966. Als je er 0 goed had, ook geen probleem. Want 1 ding weet iedereen, I'm a believer.
1: Welkom bij de Paradise FM Ochtendshow.

0: sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Curaçao.
1: De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Het is precies 8:30 geworden. Hoe gaat het? Ben je klaar om bijgepraat te worden over het laatste nieuws? Dat heb ik voor je en dat begint met bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven. Want dat verlaat de lokale economie weer, dat meldt Amecu. Volgens de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study vloeit dat geld weg via buitenlandse ondernemingen. Maar ook via geïmporteerde goederen en externe toeleveringsketens. De cijfers zijn opvallend, zeker nu het toerisme de afgelopen jaren sterk is gegroeid en de discussie speelt hoeveel het toerisme het eiland en de bewoners daadwerkelijk oplevert. Er is weer een luchtverbinding tussen Aruba en Venezuela. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Ara Paraguara voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Volgens de maatschappij is daarmee de verbinding tussen beide landen heropend. Aruba is voorzichtig met nieuwe verbindingen. Onder meer het angst voor meer illegale migratie. Hoe vaker wordt gevlogen en wat een ticket gaat kosten is nog niet bekend. En de Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten is geselecteerd voor internationale groene technische bijstand. Het gaat om versterking van de werkzaamheden rond klimaatscenario's. Klimaatgerelateerde risico's kunnen economieën en financiële stelsels treffen door bijvoorbeeld zwaardere stormen, langere periodes en droogte, maar ook stijgende temperaturen. Dat geldt zeker voor kleine eilandeconomieën zoals Curaçao en Sint Maarten.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Maar qua drukte op de weg is het allemaal bijna opgelost. Er zijn nog 4 kleine vertragingen, maar die duren korter dan 6 minuten. Ook eentje bijvoorbeeld op de Krakkersbaai bij richting Salinja vanaf kruispunt Camino Roy Santo. Op Hato, daar is de Winair vanuit Sint Maarten vertraagd. 3 kwartier en die komt nu om ongeveer 10:50 aan. Dus als je iemand moet ophalen, nou, iets rustiger aan. Doe maar, je bent op tijd.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar.

0: plaats. En een vakantie in Italië. Als jonge jongen heb ik een afkeer gekregen van kaas fondue. Ja. Los Lobos, La Bamba op Paradise. Het is 8:55. We zijn lekker op tijd. Nelly is er niet. Had je misschien wel al door, had je meegekregen. Ja, het is altijd fijn om met haar beschouwend de kranten open te slaan. Maar ik moet het nu alleen doen.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar dat doe ik natuurlijk wel met veel plezier. Want ik denk dat jij verdient om op de hoogte te blijven wat er allemaal speelt. Nou, dat is onder meer dat de toerist op Curaçao straks een steeds groter deel van de rekening betaalt. Volgens de huidige ramingen kan de tourist entry tax in 2030 maar liefst 125,6 miljoen gulden opleveren. En daarmee wordt het een van de belangrijkste nieuwe inkomstenbronnen voor de overheid. De regering wil met die inkomsten de overheidsfinanciën structureel gaan verbeteren, maar de Raad van Advies zet daar wel een kanttekening bij. Hoe meer geld we uit toerisme halen, hoe afhankelijker we er ook van worden. Hè? En dat is interessant voor Curaçao, want toerisme is ontzettend belangrijk voor onze economie. Maar je wilt natuurlijk niet dat het eiland financieel volledig afhankelijk wordt van hoeveel mensen er volgend jaar met een koffer op Hato landen. Nou, die uitdaging is dus niet alleen meer toeristen laten komen, maar ook zorgen voor een economie die op meerdere benen staat. Het Antilliaans Dagblad schrijft ook over de Curaçaose honkbalfinale. Die gaat tussen Santa Rosa Indians en de Royal Scorpions. De Indians versloegen Santa Maria de Pirates overtuigend met 9-1... dankzij sterk werpwerk van Jordan Lucas en twee homeruns van Shakir Albert. Nou, daarmee strandde de ploeg die de reguliere competitie nog als koploper afsloot. De Scorpions ontroonden ondertussen titelhouder Wildcats met 5-2 in de beslissende zevende wedstrijd. Die namen zo revanche voor de verloren finale van vorig jaar. Nou, het laat zien hoe weinig eerder successen garanderen zodra de wedstrijd om de titel losbarst. Hè. Zondag begint in het Teodoro Ballpark de finale serie. En wie als eerste vier wedstrijden wint, mag zich dus kampioen van Curaçao noemen. En de communicatie met Curaçao had beter gekund, erkent minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen na oneenigheid over een Nederlands onthouding bij een VN-stemming over de transatlantische slavernij. Dat schrijft het AD. Curaçao had graag gezien dat Nederland voor de resolutie stemde en vond dat er onvoldoende overleg was geweest. En Berendsen wijst erop dat er geregeld contact is, maar geeft toe dat de afstemming rond deze stemming tekort is geschoten. De kwestie raakt aan een bredere gevoeligheid. Nederland die voert het buitenlandse beleid voor het hele Koninkrijk, terwijl de landen niet altijd dezelfde standpunten hebben. En juist bij een onderwerp als het slavernijverleden vraagt dat natuurlijk om zorgvuldig overleg, zodat ook de Caribische stemmen worden gehoord. Dat mag duidelijk zijn. Paradise FM slaat de krant dicht. Heeft Iels de Lange voor je klaarstaan. En dit is Gilberto Santa Rosa. Conteo Recreativo.

die puzzelt erop los. Heeft het antwoord nog steeds niet gevonden. Het puzzelen in het Lora-woord van de dag gaat ook niet gebeuren. Want Nelly is met vakantie. Dus ja, dat heeft dan weinig zin als er aan mij niets geleerd kan worden. Op deze manier. Dat kan, moet ik mezelf leren binnen het papiermens. Dus dat stellen we even uit. Maar ik heb wel een minuutje voor alle puzzelaars. Na Iels de Lange met Puzzle Nee. Want wat zijn nou de 5 populairste puzzels ter wereld, vroeg ik me af. Op 5, de woordzoeker. Het is simpel, letters zoeken, woorden vinden en vooral doen alsof je niet al 3 keer over hetzelfde vakje heen bent gegaan. Hè? Dat weten we. Ja. Op 4, de Rubik's Cube. Het zijn een paar gekleurde blokjes die je vol vertrouwen oppakt. En 5 minuten later vraag je je wel af waarom je daar ooit aan begonnen bent. Op 3, de legpuzzel. 1000 stukjes. 1 ontbrekend stukje. En uiteindelijk blijkt dat ene stukje gewoon al die tijd. Ja, ja, daar zit hij vastgeplakt onder je elleboog. Op 2, Sudoku. Geen woorden, geen plaatjes, alleen cijfers. En toch kun je er complete middag je verstand mee verliezen. En dan op 1. Ja, de populairste puzzels ter wereld. De kruiswoordpuzzel. Al meer dan 100 jaar een klassieker en nog steeds altijd wereldwijd populair. Nou, weet je wat het mooie is aan het puzzelen? Je begint ermee om je hersenen te trainen. En eindigt 20 minuten later met ruzie met een stukje karton. Ja, zo herkenbaar dit. Nou, de puzzel is gelegd, de muziek blijft goed. Hier zijn de

heb ze op het eiland eigenlijk nooit geteld hoeveel zwembaden er hier zijn. Denk jij erover om er een aan te leggen? Kan dat überhaupt? Wil je dat niet? Wil je dat wel? Is het te betalen? Jeetje, het is natuurlijk wel fijn om lekker af te koelen. Want weet je, als je een dag hier buiten rondloopt en lekker beweegt, niet in de airco kunt zijn, dan is je lijf door en door warm op douche Curaçao. Dan is een zwembad toch wel fijn. De Dire Straits, Twisting by the Pool. In de vernieuwde ochtendshow hier op Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy zonder Nelly. Die is met vakantie, maar we draaien wel lekker door met Jamiroquai. En Deeper Underground. Straks nog Jimmy Cliff, Billy Ocean. Je ochtend loopt lekker door met Paradise.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie Grand

0: 9 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tussen Aruba en Venezuela is een nieuwe luchtverbinding geopend. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Aeroparaguana voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Het bedrijf noemt de vlucht de eerste stap naar heropening van de route. Tarieven, dienstregeling en vliegfrequentie zijn nog niet bekend. Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verdwijnt weer uit de lokale economie. Dat staat in de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study, waarover Amigo schrijft. Het geld gaat naar buitenlandse bedrijven, geïmporteerde goederen en buitenlandse vertiers. Verblijfstoeristen geven gemiddeld $231 per dag uit. Cruisetoeristen besteden $78. Dan nog internationaal nieuws. NAVO-topman Mark Rutte verwacht dat de steun aan Oekraïne en de herbewapening van Europa doorgaan, ook als radicaal-rechtse partijen in belangrijke NAVO-landen als Frankrijk aan de macht komen. Volgens Rutte verandert er voor Rusland en Oekraïne dan weinig. Hij vertrouwt erop dat nieuwe regeringen de huidige koers vasthouden. 40 Nederlandse start-ups en snel groeiende bedrijven gaan in januari naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. De overheid heeft dat bekendgemaakt. Vooraf volgen ze een training van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over hun presentatie aan investeerders, media en zakenpartners. Bij een grote brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn zeker 20 mensen omgekomen. Chinese staatsmedia melden dat 5 mensen worden vermist. Van de 42 opvarenden zijn 17 geëvacueerd, 5 van hen raakten gewond. Het vuur is na ruim 3 uur geblust. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Hello, Loverboy. Fijn dat Billy Ocean er weer is.

Nou, ik heb een prima ochtend. Ik vermaak me met Jimmy Cliff, met Billy Ocean. En vanochtend eerder belde met Suus. B&B voor Liefde heeft vandaag de reunie live op RTL 4 te zien. En als je daarvan houdt, als je even kostelijk wil vermaken en de warme liefde wil voelen van de deelnemers, kijk dan die reunie vanavond. Sander van een cliffhanger eerder vanochtend in de ochtendshow. Er komen wat deelnemers vanaf Nederland, Frankrijk, Bonaire nog deze kant op. En hoe en wat, dat schijnt dan weer volgens haar socials te volgen te zijn. Maar er is ook wel achter de schermen liefde ontstaan bij Suus, onze 56-jarige kunstenaresse. Nou, check haar Instagram als je daar snel meer over wilt weten. En hopelijk mogen we ze hier ook ontvangen in de ochtendshow. Jeremy hier zonder Nelly. We draaien lekker door met de muziek Coldplay en Rihanna komt eraan. En we spelen zometeen weer een nieuwe editie van de Muziekquiz. En er is een lekker diner voor twee te winnen. Ik ga er eens even induiken wat er vandaag op de menu kaart staat.

0: kan geen kwaad om iemand te bedanken regelmatig. Een complimentje te geven, lief voor elkaar te zijn. Daar wordt een dag alleen maar leuker en beter van. Daido, dankjewel.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Of dingetjes uitdelen als je het kunt missen aan de mensen die het nodig hebben. Of soms zijn dingen ook gewoon leuk om te winnen. Dat mag ook. Mag ook gewoon in de muziekquiz. Geen probleem. Vandaag 10 september. Op de menukaart staat een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Heb je zin om daar naartoe te gaan? Opgelet, opgelet. Ik heb de opgave voor je. Komt-ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?

Rijmelt lekker weg, hè, met deze van Mariah Carey. Maar wat is er weggepiept in haar song? App dat naar 675-1031. Of gebruik de gratis Paradise FM-app op je Android of iPhone. Gratis te downloaden in de app stores. Stuur je antwoord in. Je mag zo vaak meedoen als je wil. En dan vanmiddag vanaf 4 uur is Vanessa hier om jou misschien wel terug te bellen. Met goed nieuws.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: 15. Nieuwe luchtvaartverbinding tussen Aruba en Venezuela. Er is een nieuwe lijndienst tussen Aruba en Venezuela geopend. Het Venezolaanse luchtvaartbedrijf Aeroparaguana heeft bekendgemaakt dat het woensdag met succes een chartervlucht heeft uitgevoerd op de route Las Piedras Oranjestad. Volgens de luchtvaartmaatschappij markeert dit de heropening van de verbinding tussen beide landen. Aruba en Venezuela kennen al jarenlang een moeizame verbinding via de lucht en over zee. Het eiland is bang om meer illegalen uit het Zuid-Amerikaanse land binnen te halen en is daarom voorzichtig om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. En met nog 2 nachten te gaan voor het Wintertuin Kids Festival zijn alle kaarten inmiddels uitverkocht, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het kinderfestival, dat zijn 8e editie beleeft, zal plaatsvinden bij de Scouting in Emmenstad. Het thema van dit jaar is Movation, dat staat voor beweging. De activiteiten stimuleren nieuwsgierigheid, boren creativiteit aan en geven de kinderen de kans om hun dromen waar te maken door het podium te betreden. En tot zover. Dit en meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefin.
3: Exactement.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
6: This is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
0: Als je ergens zin in hebt, moet je het gewoon doen. Dus daarom draai ik.

Op 7 september 1996 rijdt Tupac, die je hoorde, door Las Vegas na een bokswedstrijd. Dan stopt er een witte Cadillac naast zijn auto. Er worden meerdere schoten gelost en Tupac wordt 4 keer geraakt. En 6 dagen later overlijdt hij, slechts 25 jaar oud. En het bizarre is, de moord bleef decennia lang onopgelost. Pas in 2023 werd een verdachte gearresteerd. En de vraag die door mijn hoofd spookt is: wie wilde Tupac dood hebben? Changes, hoorde je op Paradise. Wat een grote hit, wat een fijne plaat. Die man wordt gemist. En hier hebben we dan toch heel tegenstrijdig. In één keer weer heel veel vrolijkheid van Lily Allen. Oh, he-

Later vandaag weer een paar supermarkten langs. Even mijn boodschappenlijstje bij elkaar sprokkelen. Ja, ik ben zo iemand die her en der verspreid wat dingen haalt. Omdat ik daar weer niet kan vinden wat ik daar wel heb. En daar weer niet. Ja, zo werkt dat. Nog even langs de car wash. Ook nog eens een keer. Hier nog wat dingen voorbereiden. Vanmiddag om 2 uur hoor je me weer in plaats van Marissa Wildeboer. En ik maak plaats voor een hele grote dame. Dolly Parton overleed natuurlijk onlangs. Je hoort ze met 9 to 5. En een andere leuke vrolijke dame. Die staat paraat voor jou om na 10 uur hier op Paradise weer de hits alle tijden te draaien. Snow Patrol, Dan Harmon heeft ze voor je. Nadine Roos hoor je zo meteen.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Wintertuin Kids Festival is uitverkocht. De 8e editie vindt over 2 nachten plaats bij de Scouting in Emmastad. Het thema is Move Sean, dat beweging betekent. Kinderen kunnen meedoen aan leerzame en creatieve activiteiten. Volgend weekend is de volwassen editie bij Landhuis Vredenberg. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dat evenement is op zaterdag 19 september. Tussen Aruba en Venezuela is een nieuwe luchtverbinding geopend. De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Aeroparaguana voerde woensdag een chartervlucht uit tussen Las Piedras en Oranjestad. Het bedrijf noemt de vlucht de eerste stap naar heropening van de route. Tarieven, dienstregeling en vliegfrequentie zijn nog niet bekend. Dan nog internationaal nieuws. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Christine Lagarde zegt dat er niets te melden is over een mogelijk eerder vertrek als president van de Europese Centrale Bank. In Berlijn werd ze gevraagd naar berichten dat ze voorzitter van het Wereld Economisch Forum zou kunnen worden. Haar termijn loopt tot oktober 2027. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Vroeger dronk ik die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: We hebben alle

0: Trouwt op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: Van die, het is jouw donderdagochtend bij Paris.

Shut Your Eyes, Snow Patrol. Nou, hou ze voor nu maar even open. In principe hebben mensen dus, omdat ze ongeveer 8 uur slapen, 33% van hun leven hun ogen dicht. En maken ze er helemaal niks van mee. Nu kan dat soms juist extra fijn zijn. Want als je fijne muziek hoort, en dat hoor je hier bij Paradise FM, op 103.1 FM, dan kan je er misschien nog wat extra van genieten als je juist je ogen dicht hebt. Misschien is het wat om te proberen, maar dit is dan in het rijden bent. Hou ze dan maar gewoon open. Dit zijn de Spin Doctors.

is inmiddels alweer bijna 10 jaar geleden dat hij uit het leven stapte. Chester Bennington, terwijl de zanger van Linkin Park, In The End, hoorde je hier op Paradise FM. En vandaag ook maar weer een reden om daarbij stil te staan. Het is vandaag de internationale dag tegen zelfdoding. Een onderwerp dat helaas natuurlijk nog steeds heel relevant is overal ter wereld. Maar deze dag is er juist om daarbij stil te staan en mensen aan te geven dat er altijd nog licht aan het einde is van de tunnel. En misschien kan je ergens support in vinden. In muziek of op een andere manier weet iemand te vertrouwen. En misschien kun je er dan gewoon toch uitkomen. Dat zijn bemoedigende woorden. Hopelijk heb je er iets aan als je ergens mee struggelt. En gaan wij ons best doen om de positiviteit voor jou erin te houden. Dat doen we natuurlijk met jouw fijnste muziek hier op

van die 80s queens op Paradise. We hebben Tina Turner, hoorde je, en Private Dancer. Is natuurlijk ook weer een nieuwe trend online. Hè? Een 80s foto van jezelf laten genereren door ChatGPT. En ja, toen kwam ik eigenlijk ook weer bij het idee, wanneer doen wij weer eens een leuke themaparty? Ga je zo meteen verder.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: Opel. Nieuwe luchtvaartverbinding tussen Aruba en Venezuela. Er is een nieuwe lijndienst tussen Aruba en Venezuela geopend. Het Venezolaanse luchtvaartbedrijf Aeroparaguana heeft bekendgemaakt dat het woensdag met succes een chartervlucht heeft uitgevoerd op de route Las Piedras Oranjestad. Volgens de luchtvaartmaatschappij markeert dit de heropening van de verbinding tussen beide landen. Aruba en Venezuela kennen al jarenlang een moeizame verbinding via de lucht en over zee. Het eiland is bang om meer illegalen uit het Zuid-Amerikaanse land binnen te halen en is daarom voorzichtig om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. En met nog 2 nachten te gaan voor het Wintertuin Kids Festival zijn alle kaarten inmiddels uitverkocht, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het kinderfestival, dat zijn 8e editie beleeft, zal plaatsvinden bij de Scouting in Emmenstad. Het thema van dit jaar is Movation, dat staat voor beweging. De activiteiten stimuleren nieuwsgierigheid, boren creativiteit aan en geven de kinderen de kans om hun dromen waar te maken door het podium te betreden. En tot zover. Dit en meer nieuws lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Uit welk jaar komt jouw favoriete muziek? 80s, 90s, misschien 70s? Gaan we het ook meteen verder over hebben. Eerst Eternal en BB Winans.

0: grootste 90s band. Spice Girls, Stop, hoorde je hier op Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Ja, dat was echt karakteristiek van de 90s. Dat feestje hebben we natuurlijk ook een tijdje geleden gegeven. We hebben echt een legendarische 80s party gehad. Waar je je vast nog een hoop van kan herinneren. Of juist niet, dat het dan ook wel weer leuk was. Deze week is er eigenlijk een challenge, denk ik, wat je wel hebt gezien. Overal delen mensen foto's van zichzelf in 80s style. Dat kun je dan door ChatGPT laten genereren. Dat is hartstikke leuk. En toen kwam ik eigenlijk ook op het idee, wanneer doen wij weer eens een leuk feestje? We hebben 80s gehad, we hebben 90s gehad, we hebben Zero's Heroes gehad. Misschien is het nu tijd om één van die drie te herhalen. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel reacties gehad op 80s party en dat die zo goed was. Maar we hebben natuurlijk nog meer jaartallen. We kunnen ook nog wat dieper in de geschiedenis graven. En dat we helemaal teruggaan naar de 70s, of de 60s, of de roaring 20s. Ja, je kan zomaar ver bedenken dat je nog muziek gaat vinden dan nog verder teruggaat. Ik weet niet of dat een heel swingend feestje gaat worden, of juist weer wel. Eigenlijk weet ik het helemaal niet. Maar ik ben benieuwd, wat zou jij leuk vinden? Zijn er speciale jaartijden waarvan je denkt, ja, dat was nou echt the best of the best. Of hier kan ik naar luisteren, maar ik kom er helemaal niet van die tijd vandaan. Ik ben wel even benieuwd, wat lijkt jou nou echt een superleuk feestje, een thema-stijl waar wij weer een feest voor moeten geven? Stuur het even door in een appje naar 6751031. Waar ga jij helemaal los op die avond? Waar ben jij de special guest helemaal vooraan voor? En wie weet kunnen wij dat wel gaan regelen. Zometeen hoor je Will Smith bij Paradise. En eerst Frankie Goes to Hollywood.

Getting Jiggy With It. Nou, waar ga jij helemaal los op? Waar word jij helemaal jiggy mee? Dat vroeg ik jou net. En we hebben natuurlijk een hele hoop leuke themafeesten gehad. 80s, 90s, zero's. Maar Rolf, die is er zeker van dat dit tijdperk moet worden toegevoegd aan de Paradise Wham Party Hall of Fame. Namelijk de 60s. Hij zegt, daar is zoveel lekkere muziek ingemaakt. Frank Sinatra, Bob Dylan, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Janis Joplin, een hele lijst. Ook nog bands zie ik voorbij komen. Want uiteraard mogen zij ook niet ontbreken. Dit is eventjes heel erg meezingen geblazen, denk ik. Rolf in ieder geval. Want we gaan luisteren naar Hey Jude. Dit zijn de Beatles bij Paradise.

0: Juanes en La Paga bij Paradise. Nou, De Paga hier is ook onderweg. Ik betaal wel uit in de vorm van dinerbonnen. Zometeen maak je in de muziekquiz kans namelijk op een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Ook Earth, Wind & Fire ga je horen en Juan Luis Guerra.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet...

0: 11 uur. Arie Winterswijk met het nieuws. Corendon organiseert samen met de Curaçaose Voetbalbond een eenmalige fanreis naar San José. 100 supporters reizen op 23 september met hetzelfde vliegtuig als de spelers en staf van Curaçao. Een dag later speelt Curaçao tegen Costa Rica. De verkoop begint op 12 september om 8 uur 's ochtends. Boeken kan alleen bij het Corendon Reisbureau aan de Scharloweg. Het Wintertuin Kids Festival is uitverkocht. De 8e editie vindt over 2 nachten plaats bij de Scouting in Emmastad. Het thema is Move Sean, dat beweging betekent. Kinderen kunnen meedoen aan leerzame en creatieve activiteiten. Volgend weekend is de volwassen editie bij Landhuis Vredenberg. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dat evenement is op zaterdag 19 september. Dan nog internationaal nieuws. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Nadine Roos.
8: 11 uur geweest op jouw donderdag.

0: leuk idee van Juan Luis Guerra. Een carta d'amor, een liefdesbrief.
1: Paradise FM.
0: Uit onderzoek blijkt dat je veel beter samen kunt gaan eten. De romantiek struipt er misschien vanaf in zo'n liedje. Maar ja, er is nu echt onderzoek dat onderbouwt dat liefde echt door de maag gaat. Blijkt uit een Duits onderzoek onder 13.000 deelnemers. Dat gaat onder andere om 5.000 partners. De stellen die aten gemiddeld 10 keer per week, dat is wel echt heel veel, samen. En daarmee werd ook nog getest hoe dat samenhing met de tevredenheid over de relatie, de tevredenheid over het leven en minder depressieve symptomen en beter ervaren gezondheid. Daar was dus een verband in te merken. Het is niet alleen het eten van het voedsel samen, maar het gaat ook om het tijd doorbrengen dat je samen doet. En iets delen en voor elkaar zorgen. En het onderzoek laat zien dat een maaltijd delen is als iets dat de samenwerking en verbondenheid kan versterken tussen twee mensen. Dus, ik heb heel goed nieuws voor je, want het hoeft je ook nog eens helemaal niks te kosten. Zometeen maak je kans op een lekker dinertje voor twee in de muziekquiz bij Pleincafé Wilhelmina om die liefde weer op te rakelen of misschien wel het eerste vlammetje te ontwaken. Speel lekker mee, zometeen eerst Jessica. Dit is How Will I Know.

0: Een van de vijfste nummers van Anouk. Om mee te zingen in ieder geval. Are You Kidding Me? Hoorde je bij Paradise op de donderdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En donderdag is natuurlijk altijd de dag van Punda Vibes. Een van de leukste avonden om in de binnenstad te zijn. Genietend van het vuurwerk, altijd rond 8:15. Maar vooral ook genietend van heel erg lekker eten. Dat doe je bij Pleincafé Wilhelmina. Een van de plekken met de meest uitgebreide kaart om van te kiezen. Ze hebben hamburgers, vlees, vis, pasta. Echt zo'n plek waar iedereen wel iets lekkers op het menu kan vinden. En het smaakt nog net iets beter als je dat gewonnen hebt in de muziekquiz natuurlijk. En want we spelen dus voor een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En wie weet ga jij ermee vandoor als jij het antwoord weet.
1: Wat is hier weggepiept?

Nou, volgens mij is deze mega goed te doen. Zelfs als jij dit nummer niet kent, ik kan hem ook gewoon invullen. Dan stuur je dat gewoon door. En dat doe je via 6751031 in een appje of via de Paradise Bam app. Kan je ook makkelijk met ons berichten. Wie weet zit jij daar heerlijk in Poenda te genieten van een dinertje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina.

0: maar we gaan wel als een speer richting de lunch. Tijd vliegt als je fijne muziek hoort. En daar gaan we zo meteen gewoon mee door. De Counting Crows komen eraan en ook aan Vogue hoor je na het nieuws van 11:30.
1: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix.

0: 12. Speciale fanreis met The Blue Wave. Eerder deze week werd bekend dat Dick Advocaat aanblijft als coach van het nationale elftal van Curaçao. Op 24 september neemt de Blue Wave het onder zijn leiding op tegen Costa Rica in de strijd om een plaats in de volgende fase van de CONCACAF Nations League 2026-27. Maar ook voor kwalificatie voor de CONCACAF Gold Cup 2027. Speciaal voor Curaçaose voetbalfans organiseert Corendon in samenwerking met de Curaçaose voetbalbond FFK een eenmalige reis naar San José. 100 supporters kunnen mee. En ze reizen in hetzelfde vliegtuig als de spelers en staf van het nationale elftal. De vlucht vertrekt op woensdagochtend 23 september vanaf Curaçao. En er is een nieuwe lijndienst tussen Aruba en Venezuela geopend. Het Venezolaanse luchtvaartbedrijf Aeroparaguana heeft bekendgemaakt dat het woensdag met succes een chartervlucht heeft uitgevoerd op de route Las Piedras Oranjestad. Volgens de luchtvaartmaatschappij markeert dit de heropening van de verbinding tussen beide landen. Nou, Aruba en Venezuela kennen al jarenlang een moeizame verbinding via de lucht en over zee. Want het eiland is bang om meer illegalen uit het Zuid-Amerikaanse land binnen te halen en is daarom voorzichtig om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. En tot zover. Dit en meer nieuws lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Ik zwijm me altijd weer weg in de Shrek-movie als ik dit nummer hoor. Paradise.

0: van Vogue, Don't Let Go, hoorde je op Paradise FM. En in de echte Vogue-tijdschrift buigen ze zich nu over een prangende kwestie.
1: Paradise FM.
0: Is het een schoen of is het een jurk? Op dit moment vindt het Venice Film Festival plaats. Waar een model op de catwalk is gespot. Op de rode loper moet ik eigenlijk zeggen. Dat is namelijk het model Irina Shayk. Waar ze de Filming Italy Venice International Award heeft ontvangen. En dat deed ze in een jurk die aansluit op haar schoenen. En ik vraag me nu af, hè, ook als ik naar de foto's kijk, of je hier juist makkelijker of minder makkelijk over struikelt. Ik draag sowieso nooit hele lange jurken, want het lijkt me inderdaad super onpraktisch dat elke stap die je neemt, dat je daarin verstrikt kunt raken. En dus aan de ene kant denk ik, dit kan een uitkomst zijn, maar ik zie ook gewoon weer een stuk stof aan de voorkant hangen, waarvan ik denk, hier moet je instappen. Maar goed, in de Vogue, die op dit moment is uitgekomen, zijn ze grote discussies aan het voeren over hoe ze dit kledingstuk moeten noemen. Gelukkig zijn er dit soort tijdschriften om zich bezig te houden met de belangrijkste kwesties in de wereld, de Vogue. Zometeen hoor je bij Paradise Ricky Martin en Living La Vida Loca en Robert Palmer en Addicted to Love.

Lunchpauze met Ricky Martin hier op Paradise Web. En die lunch ga je natuurlijk in met broodje broodspot, Pepijn Bieren broodspot. Die schuift gezellig aan. Met dan het laatste nieuws uit Nederland en natuurlijk ook van het eiland. Madonna hoor je dan, Belinda Carlisle, Robbie Williams komt er nog aan. En eerst de positieve vibes van George Ezra. Dit is Pretty

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Corendon organiseert samen met de Curaçaose Voetbalbond een eenmalige fanreis naar San José. 100 supporters reizen op 23 september met hetzelfde vliegtuig als de spelers en staf van Curaçao. Een dag later speelt Curaçao tegen Costa Rica. De verkoop begint op 12 september om 8 uur 's ochtends. Boeken kan alleen bij het Corendon Reisbureau aan de Scharloweg. Het Wintertuin Kids Festival is uitverkocht. De 8e editie vindt over 2 nachten plaats bij de scouting in Emmastad. Het thema is Move Sean, dat beweging betekent. Kinderen kunnen meedoen aan leerzame en creatieve activiteiten. Volgend weekend is de volwassen editie bij Landhuis Vredenberg. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dat evenement is op zaterdag 19 september. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn donderdag lager begonnen na 3 verliesdagen op rij. Beleggers zijn terughoudend door het geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in augustus met 0,4%, de sterkste stijging sinds mei. Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
7: Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag.
2: Paradise.

0: Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Bijna 10 minuten over 12. Ik zeg natuurlijk een oprecht goeie donderdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Zo rond 20 minuten voor 1 nemen we het nieuws met je door. Het lokale nieuws, dat doe ik samen met Vanessa Werkhoven. We spelen de enige echte muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Plein Café Wilhelmina. En we hebben natuurlijk ook nog de spotlights met tal van verrassende en leuke jarigen. En natuurlijk hun grootste hits. Maar nu eerst
1: Paradise FM.
0: Neem ik het nieuws met je door. Dat doe ik normaal met Mark Kampers. Maar zoals al eerder gezegd, hè, die is momenteel lekker met vakantie. En dat blijft hij ook nog een paar weken. De relaties tussen ouders en scholen in Nederland lijken te verharden. Dat schrijft de Onderwijsraad aan D66-minister Lescher van Onderwijs. De raad roept de minister op om breder te kijken en bewust rekening te houden met de gevolgen van beleid voor de verhouding tussen ouders en scholen. De raad wijst daarbij onder meer op het groeiend aantal zaken waarin ouders en scholen naar de geschillencommissies stappen omdat zij er onderling niet meer uitkomen. Ook stijgt het aantal leraren op middelbare scholen dat werkstress ervaart door omgang met ouders. Op lagere scholen melden al langere tijd 1 op de 3 onderwijzers dit soort extra spanning. De gemeente Amsterdam wil 2.500 banen schrappen, bevestigen interne documenten die AT5, de lokale tv-zender, en het Parool inzagen. Dat komt overeen met de plannen in het coalitieakkoord dat Pro en D66 in juni presenteerden. Een groot deel van de ontslagen valt onder meer binnen het ingenieursbureau van de gemeente, de dienstverkeer en openbare ruimte en bij de GGD Amsterdam. Dan, 9 nieuwe gevallen van West-Nijl-virus zijn gemeld. Inmiddels zijn er 3 mensen overleden. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, meldt dat er sinds vorige week donderdag, dus een week geleden, 9 nieuwe patiënten met het West-Nijl-virus zijn in Nederland. Daarmee staat het aantal meldingen in totaal van mensen die dat virus hebben opgelopen op 18. In totaal zijn er dit jaar 3 mensen overleden door het virus. Vorige week meldde het RIVM 1 dode. Het gaat allemaal om in Nederland opgelopen besmettingen. En tot slot, minister-president Rob Jette heeft honderden berichten op sociale media laten schrijven door kunstmatige intelligentie. Zo werd vandaag bekend door onderzoek van de Volkskrant. Jette en zijn partij, D66, vinden dat eigenlijk geen probleem. Zij gebruiken af en toe AI om het werk een beetje makkelijker te maken, zegt de premier tegen de NOS. Dat je AI gebruikt als hulpmiddel betekent niet dat er niet nog even door menselijke ogen naar wordt gekeken.

op de 10 Human Resources Professionals bekijken tijdens een sollicitatieprocedure de sociale media van kandidaten. Terwijl dat volgens privacy-experts niet zomaar mag. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 527 Nederlandse HR-professionals. Het screenen van sociale media van kandidaten is niet zomaar toegestaan, terwijl een Instagram-post of TikTok-video wel degelijk gevolgen kan hebben voor sollicitanten, zegt carrière-expert Alvera Lubbers van Indeed. Ruim 26% van de HR-professionals geeft aan dat wat zij op sociale media zien wel eens negatief heeft meegespeeld in een beoordeling of zelfs tot een afwijzing heeft geleid. 16% zegt dat online content juist positief kan uitpakken. Lubbers geeft als voorbeeld zoals een kok die op TikTok zijn gerechten deelt. Maar een werkgever mag niet zomaar naar privéfoto's gaan zoeken. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AP, zegt: een werkgever mag niet naar jouw vakantiefoto's op Instagram of Facebook kijken. Ook niet als je je profiel op openbaar hebt gezet. Arbeidsrechtjurist Edith van Schie is even duidelijk. Kijken naar privégegevens mag niet, ook al hebben mensen dit gepost op openbare sociale media en hun profielen niet afgeschermd. Zelfs LinkedIn mag volgens haar alleen worden bekeken als de sollicitant die informatie zelf deelt en deze relevant is voor de functie. Maar online profielen zijn natuurlijk gemakkelijk en overal te vinden. En dat is ook meteen de quote van de dag. Werkgevers mogen zich volgens de AP niet als bedrijfsrecherche gedragen. Screening kan bij bepaalde functies wel. Bijvoorbeeld wanneer de nationale veiligheid een rol speelt, maar dan moet dat van tevoren duidelijk worden gemaakt. Wordt online informatie toch gebruikt, dan moet de werkgever de sollicitant de kans geven deze informatie toe te lichten. Werknemers vinden die digitale nieuwsgierigheid overigens niet prettig. 76% vindt dat het privéleven de werkgever niets aangaat. Tegelijkertijd beseft 87% dat sociale media invloed kunnen hebben op de loopbaan. De boodschap van de Autoriteit Persoonsgegevens is uiteindelijk helder. Je hebt recht op privacy, ook als je ergens solliciteert. Dat is geen vrijbrief voor werkgevers om zelf eens actief te gaan zoeken naar alles wat er zoal over jou te vinden valt. En welke plaat past daar beter bij dan Rockwell? Somebody's Watching Me. Een klassieker, hè, over paranoia en het verlies van privacy. I always feel like somebody's watching me and I have no privacy. Perfect passend bij die 76% van de sollicitanten die vindt dat hun privéleven de werkgever niets aangaat, maar toch het gevoel heeft dat er over hun schouder wordt meegekeken.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie Grand Windsor.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: nieuws van half 1.
1: APKI organiseert Lichtmars op 3 oktober ter ere van Tula. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Organisatie APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. Deze begint bij de Johan Maurits School in Otrobanda en eindigt in het Parque Lucha Pa Libertad in Rif. APKI werkt sinds 1986 aan de vergroting van historisch bewustzijn op ons eiland. Op 3 oktober wordt herdacht dat Tula en zijn medestrijders in 1795 werden veroordeeld en op vredewijze ter dood gebracht nadat ze een opstand tegen slavernij waren begonnen. APKI doet een oproep aan deelnemers van de mars om met een eigen fakkel, lantaarn of digitaal licht te komen om deze strijd te herdenken. Daarmee zal de mars veranderen in een rivier van levend licht die het pad symboliseert van de strijd en het verzet van onze voorouders, aldus APKI. En de situatie op de Curaçaose woningmarkt is een zorg voor consumentenstichtingen FPK. De organisatie heeft onlangs een brief aan het parlement gestuurd met het verzoek om structurele maatregelen te nemen om tot een betaalbare woningmarkt te komen en tegelijkertijd de huurwetgeving te moderniseren. Dat meldt de Extra vandaag. In de brief geeft de stichting aan zich steeds meer zorgen te maken over de beschikbaarheid van betaalbare woningen op Curaçao, omdat zowel de prijzen van koopwoningen als de huurprijzen drastisch zijn gestegen, aldus FPK. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen het lokale nieuws, maar nu eerst Meatloaf.

0: toen hij geboren werd, zag hij er, was hij een hele flinke, felrode baby. En zijn vader die vond dat hij eruit zag als 9,5 pond gehakt. Vandaar dat meat. En later werd hij, toen hij op de voet van zijn coach ging stappen bij American Football, zei hij: scheer je weg, jij homp gehakt brood. En hij was eigenlijk raar genoeg wel blij met die bijnaam. Vandaar dat het meatloaf is geworden.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Meer leuke weetjes en het verhaal achter de plaat. Straks natuurlijk in de spotlights. We hebben weer diverse jarigen. Waaronder José Feliciano. Ik ga natuurlijk niet Feliz Navidad draaien. Hè. Dat doe ik op 10 september niet. Maar daar hoor je een ander nummer van. En zo zijn er nog meer artiestenjaren. Zoals Siobhan Vehi van Bananarama. Dat hoor je straks allemaal. We spelen dit eerste uur natuurlijk ook nog de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. Maar nu weer, zoals te doen gebruikelijk om deze tijd. Het is 20 minuten voor 1. Het nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, waar verbaas ik me over? Verbaas ik me erover? Oprecht goedemiddag voor jou trouwens, Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: Bijna 60% van het geld dat toeristen op Curaçao uitgeven verlaat de lokale economie weer. Dat meldde de Amigo gisteren. De krant schrijft dat de uitgaven volgens de Curaçao Tourism Carrying Capacity studie, jawel, wegvloeien via buitenlandse ondernemingen, maar ook via geïmporteerde goederen en externe toeleveringsketens, zoals dat zo mooi heet. Die cijfers zijn interessant vanwege de sterke groei van het toerisme in de afgelopen jaren en de discussie die op het eiland is losgebarsten over de vraag hoeveel het toerisme het eiland en de bewoners daadwerkelijk oplevert. In dat onderzoek staat overigens ook dat verblijfstoeristen op Curaçao gemiddeld $231 per dag uitgeven. Het regionale gemiddelde is zo'n $242. Cruise-toeristen geven weer wat minder uit dan elders in het Caribisch gebied. Zij besteden hier $78 per cruise-toerist per dag, tegenover een regionaal gemiddelde van $105. Overigens, een gemiddelde verblijfstoerist geeft dus $231 per dag uit. Als je dan met z'n vieren bent, zit je toch richting de $1000. Ik geef dat niet uit.
2: Nee, zeker niet. Wat een geld, hè? En ik vraag me ook echt af waar dan het grootste gedeelte van het geld naartoe gaat.
0: Nou ja, daar zit natuurlijk het verblijf bij, hè? Dat is niet gratis.
2: Ja, precies. Maar wat geven de mensen?
0: Je gaat dan nog uit eten, je neemt een drankje, je koopt een gek petje, weet ik veel.
2: Ja, en een magneetje voor op de koelkast.
0: Ja, niet altijd. Ja.
2: Maar ik vind het een hoop geld eigenlijk.
0: Ik vind het sowieso een hoop geld. Maar misschien zit daar een vliegticket ook nog in verweven. Dan begrijp ik het wat beter. Maar het gemiddelde is $242 per dag. Dat is toch een hoop.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: Er is een nieuwe luchtvaartverbinding tussen Aruba en Venezuela. Een nieuwe lijndienst. Het Venezolaanse luchtvaartbedrijf Aero Paraguana heeft bekendgemaakt dat het woensdag met succes een chartervlucht heeft uitgevoerd op de route Las Piedras Oranjestad en Las Piedras. Dat is hier ongeveer aan de overkant. Volgens de luchtvaartmaatschappij markeert dit de heropening van de verbinding tussen de beide landen. Aruba en Venezuela hebben al jarenlang een moeizame verbinding via de lucht en over zee. Het eiland is bang om meer illegalen uit het Zuid-Amerikaanse land binnen te halen en is daarom voorzichtig om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. Aero Paraguana noemt de operatie een belangrijke stap om families opnieuw met elkaar te verbinden en nieuwe commerciële kansen tussen beide bestemmingen te creëren. Overigens, Aruba heeft, net zoals Curaçao, nog steeds een hele strenge visumplicht voor alle Venezolanen. Vroeger mochten die, net als bijvoorbeeld Colombianen, gewoon een half jaar per jaar hier verblijven als ze daar zin in hadden qua vakantie. En dat mag niet meer. Ze moeten aan allerlei regels voldoen. En het is vanwege de huidige situatie in het land niet zo heel makkelijk om zo'n visum te krijgen voor Curaçao. En dat zal gelden ook voor Aruba.
2: Yes.
0: De 8e editie van de Wintertuin Kids Festival is uitverkocht, Vanessa.
2: Ja, zeker. Het is uitverkocht. En dat is hartstikke leuk voor iedereen die gaat. En natuurlijk ook voor Wintertuin. Ze organiseren dit al 8 jaar. Dus hè, dit is editie 8. Dit is het Wintertuin kinderen-event. En dan heb je ook nog volgende week het event voor volwassenen. Het thema dit jaar is Mauvais Chon. En nou ja, goed, het idee is natuurlijk sowieso heel veel spelen voor kinderen. Er gebeurt van alles daar. Hè. Een hoop spelletjes kun je doen. Je kan mooie voorstellingen gaan kijken. Voordrachten gaan kijken. Wintertuin staat natuurlijk in het teken van gesproken woord. Hè, of lezen. Ja, dat is voor kinderen natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En gebeurt niet zo heel veel meer. Dus het is wel heel belangrijk dat dat op die manier wel gewoon aangemoedigd wordt. Het is uitverkocht. En ja, nou ja, het is dit jaar voor het eerst in Emmastad daar bij de scouting. Wat ik heel erg mooi vind ook is dat ze, nou ja, er is een hoop te doen en ook allerlei lekker eten. Maar ze hebben echt alleen maar healthy vendors daar. Dus je kan daar met een gerust hart je kind lekker alles laten proeven. En nou ja, het is de bedoeling om de kinderen te stimuleren in nieuwsgierigheid, creativiteit. En kinderen de kans te geven. Dat is een beetje het idee van het event. Om hun dromen waar te maken door het podium te betreden. Dus.
0: Wat denk jij dat de grootste inkomstenbron is van de meerjarenraming van het land Curaçao? De landbelasting zou je denken?
2: Ja.
0: Maar dat is niet zo. De Tourist Entry Tax loopt op tot 125,6 miljoen gulden in 2030. Het is de grootste nieuwe inkomstenbron van de meerjarenraming van het land Curaçao. De Raad van Advies, hè, dat is het hoogste adviescollege van het land, die wijst er in een commentaar op dat dit de bestaande afhankelijkheid van de toeristensector eerder versterkt dan vermindert. Ja, daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Hè? Maar goed, de toeristen brengen veel geld in het laadje. Laten we daar wel af en toe even bij stilstaan.
2: Ja, op verschillende manieren dus.
0: Ja, en dat is wat we aan nieuws hadden voor vandaag.
2: Ja, volgens mij ook.
0: Ja, nou, dat is toch prettig. Dan kunnen we des te meer muziek draaien. Dan zeg ik vrolijk tot morgen, Vanessa.
2: Tot morgen, Pepijn.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: It's My Life, Bon Jovi.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We gaan vandaag een heerlijk diner voor twee weggeven. Lekker smikkelen en smullen en leuk mensen kijken bij het Pleincafé Willemina. We gaan naar de recensies op de TripAdvisor. Oh, deze is lekker recent, van 22 augustus. Curious, en dan heel veel cijfertjes, zegt: vanavond met vrienden op het plein gegeten. Was top, heerlijke shawarma-schotel. Oh, daar zou ik raar genoeg nu zin in hebben. Heerlijke shawarma-schotel met super knoflooksaus. Is essentieel, hè, die knoflooksaus. Het bier was ijskoud en vriendelijke bediening, en dat voor de beste prijs van het eiland. Echt een aanrader. Nou, wat wil je nog meer? Even kijken, wat zegt Raymond? Die is van 6 augustus, de recensie. We hebben hier nu al vaker gegeten, maar donderdag is echt de dag waarop het hier supergezellig is. Het reserveren vooraf gaat altijd heel eenvoudig. Het eten is elke keer goed en ze serveren hier onder andere uitstekende stampotten. Daar moet ik dan weer niet aan denken. Een speciale dank aan Kimmy, maar misschien jij wel, en dan moet je naar het Pleincafé Willemina. Een speciale dank aan Kimmy. Zij is echt een uitstekende supervisor die de avond compleet maakt. Nou, mooi. Daar kan je dus heen. Pleincafé Willemina. Bijvoorbeeld om, wat ik zou doen, heerlijk shawarma te gaan eten. Met je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En hij is niet vreselijk moeilijk.
1: Wat is hier weggepiept?

Je herkent duidelijk het gouden keltje natuurlijk van Mariah Carey. En ik heb ooit met haar in Amsterdam geslapen. Tenminste, niet in één bed dan. Hè. Ze sliep tegenover me in een hotel. Ik woonde in de binnenstad en zij zat toen in een hotel. En voor de deur lagen pak een beet enkele honderden lambs. Zo heette de fans van Mariah Carey. Ze heeft een grote liefde voor lammetjes. Ze verzamelt onder andere knuffelbeestjes, knuffellammetjes. En de fans van Mariah heten dus lambs. Maar welk woord is er nou weggepiept? Laat het ons even weten via de Paradise FM-app. Als je die nog niet hebt downgeload, dan kan je dat even doen via een van de bekende platformen. En anders via 675-1031. We gaan richting het nieuws van 1 uur en de spotlights. Daarover later meer. Nu eerst The Way It Is. Bruce Hornsby en The Range.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.

0: ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. De Mars begint bij de Johan Maurits School in Otrobanda en eindigt in Parque Lucia Palibertad in Rif. Deelnemers kunnen een fakkel, lantaarn of digitaal licht meenemen. Daarmee herdenken zij Tula en zijn strijdmakkers die na hun opstand tegen slavernij in 1795 ter dood werden gebracht. Consumentenstichting FPK maakt zich zorgen over de woningmarkt op Curaçao. De prijzen van koopwoningen en huurwoningen zijn sterk gestegen. De stichting krijgt klachten over woningtekorten, huurvoorwaarden en betaalbare huisvesting. Ook vraagt de stichting onderzoek naar de invloed van woningaankopen door mensen die niet permanent op Curaçao wonen. Dan internationaal nieuws. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, ook als het opnamelampje met een sticker wordt afgeplakt. De bond zegt dat het onduidelijk is wat Meta met de beelden en andere gegevens doet. De Amerikaanse regering wil bijna 1 miljoen Amerikanen $500 terugbetalen. Volgens het Witte Huis betaalden zij onder president Joe Biden te veel voor hun zorgverzekering, die bekend staat als Obamacare. De compensatie moet in oktober worden uitgekeerd, voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben voorlopig 1500 mensen zich aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam en Friesland zijn acties aangekondigd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Viva simpel, viva bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis a bom. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba do guarda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
3: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Met de Boomtown Rats van Johnny Fingers is jarig.

0: I don't like Mondays. De Boomtown Rats.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, we hebben natuurlijk straks aan het eind van dit programma nog het feel good nieuws. Er is een soort van geneesmiddel tegen een bepaalde vorm van kaalheid bij vrouwen. Daarover dus later meer. Ik neem nog wat voordelen van elektrisch rijden met je door. Specifiek gaan we kijken naar een accu-onderzoek wat er is geweest. Maar nu eerst...
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Johnny Fingers, die is vandaag 70 jaar geworden. Hij is de toetsenist van de Boomtown Rats. Hij werd trouwens niet geboren als Johnny Fingers, maar als John Peter Moylett in 1956. Hij speelde een hoofdrol in I Don't Like Mondays. De inspiratie achter dat nummer is buitengewoon tragisch. Op 29 januari 1979 schoot het toen 16-jarige Brenda Spencer vanaf haar slaapkamer op een schoolplein in San Diego, Californië. Toen journalisten haar naar haar motief vroegen, antwoordde ze: I don't like Mondays, this livens up the day. Oftewel, ik hou niet van maandagen, dit zorgt voor een beetje reuring op de maandag. Bob Geldof hoorde dit nieuws via een telex tijdens een radio-interview in Atlanta met Johnny Fingers na zich. Het nummer werd daarna geschreven als commentaar op die zinloze gebeurtenis. Die Brenda Spencer, overigens, die zit nog steeds in de gevangenis in Californië en komt, ook al vraagt ze elke keer om vroegtijdig vrijlaten, komt ze steeds niet vrij en terecht. Fingers, die stond bekend om zijn opvallende podiumpresentatie. Hij speelde regelmatig in een gestreepte pyjama. De beroemde pianopartij uit het nummer wat je net hoorde, hè, was van Fingers. Hij is immers de toetsenist. Jarenlang werd het nummer echter uitsluitend aan Bob Geldof toegeschreven. In 2019 hebben ze een financiële schikking bereikt en werd Fingers officieel aan de copyrightgegevens toegevoegd. Maar vrienden zijn het, zeg maar, nooit meer geworden. Wie is er nog meerjarig vandaag? Siobhan Fahey, 68 jaar oud. Zij is een van de drie gezichten van Bananarama. Een van hun grootste hits is Love in the First Degree. De productie kwam natuurlijk van Stock Aitken en Waterman. En Siobhan Fahey schreef mee. Toen de single in Amerika verscheen, was Fahey al uit de groep gestapt. Haar laatste optreden met Bananarama was Love in the First Degree tijdens de Brit Awards van 1998. Daarna stapte ze uit de groep, want ze wou een beetje andere creatieve koers varen. En ze richtte toen Shakespeare Sister op. Overigens stond ze in 2018 weer samen met de originele Bananarama-bezetting op het podium.

0: Love in the First Degree.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Siobhan Fahey, dus 68 jaar oud geworden. Een van de drie originele gezichten van Bananarama. En een jaartje ouder is de bekende zangeres van T-Pau. Vandaag wordt Carol Dekker namelijk 69. Ze werd geboren in 1957 en schreef 30 jaar later een enorm grote hit. Eigenlijk wel de grootste Britse pophit van dat decennium. China in Your Hand. Nummer is geïnspireerd op Mary Shelley's Frankenstein. Het gaat over de gevaren van dromen en ambities die werkelijkheid worden. Wat je, be careful what you wish for. Wat je creëert kan uiteindelijk een monster worden. Terwijl een droom zelf zo kwetsbaar is als porselein. En dat heet in het Engels China. China in Your Hand verscheen in oktober 1987. Het nummer stond 5 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië en bereikte ook de eerste plaats in onder meer Ierland, Noorwegen, Zwitserland en Nederland. Die opmerkelijke bandnaam, T-Pau, T-Pau waarschijnlijk. Ik ben niet zo'n Star Trek liefhebber, want daar komt het vandaan. Het komt uit Stein. Het gaat over de gevaren van dromen en ambities die werkelijkheid worden. Wat je, be careful what you wish for. Wat je creëert kan uiteindelijk een monster worden. Terwijl een droom zelf zo kwetsbaar is als porselein. En dat heet in het Engels China. China in Your Hand verscheen in oktober 1987. Het nummer stond 5 weken op nummer 1

0: China in your hand, oftewel porselein in je hand. Breekbaar porselein in je hand. En daar moet je natuurlijk mee uitkijken.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Je hoorde natuurlijk Carol Decker zingen van Tape Out, China in Your Hand. Die wordt vandaag 69. Wie ook jarig is, is Danny Hutton, 84 jaar oud geworden. Hij werd geboren in 1942 in Buchanan County, Donegal in Ireland. Hij groeide trouwens later op in Amerika. Hij was een van de drie leadzangers van Three Dog Night, naast Corey Wells en Chuck Negron. De groep had enorme hits en Joy to the World uit 1971 is wel misschien de meest merkwaardige. Daar zit namelijk een tekst in: Jeremiah was a bullfrog, oftewel een stierkikker. Dat zijn kikkers die kunnen dus 20 centimeter lang worden.

zijn echt enorme, enorme beesten. En die is in dat nummer zijn beste vriend. En daar drinkt hij rode wijn mee en het is heel gezellig. Die tekst was oorspronkelijk bedoeld als een zogeheten placeholder. Een tijdelijke tekst totdat de echte tekst gaat komen. Maar bij het schrijven en componeren van de muziek... dan is het handig om een placeholder te hebben. Maar toen ze dat nummer gingen opnemen... bleef die tekst uiteindelijk gewoon staan. Chuck Negron zag wel iets in die absurde kikker. En dat werd dus Jeremiah Was a Bullfrog. Het nummer stond trouwens in 1971 zes weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En het was de grootste Amerikaanse hit van dat jaar. Opmerkelijk is dat alle 7 bandleden in het nummer meezingen. Dat was bij Three Dog Night niet gebruikelijk. Wat wel gebruikelijk bij hun was, was ongebruikelijk bij andere bands. Want de 3 zangers wisselden elkaar af als leadzanger.

Wait for the World. Klinkt een beetje als een kerstnummer, maar dat is het niet. De man achter een van de beroemdste kerstnummers ter wereld is ook jarig. José Feliciano, natuurlijk bekend van Feliz Navidad. Die ga ik niet draaien straks na het nieuws van 1:30. Maar wel een ander heel mooi nummer van José Feliciano. Je hoorde Joy to the World van Three Dog Nights. Ter gelegenheid van de 84ste verjaardag van Danny Hutton. Ook Joe Perry is jarig. Die is iets jonger, 76 jaar. Hij is de gitarist en medeoprichter van Aerosmith. Hij schreef rockgeschiedenis met zijn riffje. Dat riffje maakte in 1986 een onverwachte ontmoeting tussen rock en hip-hop mogelijk. Ik heb het natuurlijk over Walk This Way. Dat was al een hit in 1975 van Aerosmith. Maar in 1986 kreeg dat nummer een compleet nieuw leven toen Run DMC het samen met Aerosmith opnam. Run DMC gebruikte die Aerosmith-versie al tijdens optredens om het een beetje erin te scratchen. En zij dachten dat het een soort gitaaroefening was. En ze hadden echt werkelijk geen idee wie Aerosmith eigenlijk was. Ze dachten, hè, dat is een albumtitel, Toys in the Attic, dat dat eigenlijk de bandnaam was. Op 9 maart 1986 gingen Steven Tyler en Joe Perry naar de Magic Ventures Studio in Manhattan. De opname was razendsnel klaar en het resultaat werd een mijlpaal voor de combinatie van rock en rap. En de videoclip, misschien Katie, kan je die voor de geest halen, maakt het idee letterlijk zichtbaar. Hè? Run DMC staat in de ene repetitieruimte, Aerosmith in de andere. En uiteindelijk wordt de muur ertussen kapotgeslagen.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: PKI organiseert Lichtmars op 3 oktober ter ere van Tula. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Organisatie APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. Deze begint bij de Johan Maurits School in Otrobanda en eindigt in het Parque Lucha Pa Libertad in Rif. APKI werkt sinds 1986 aan de vergroting van historisch bewustzijn op ons eiland. Op 3 oktober wordt herdacht dat Tula en zijn medestrijders in 1795 werden veroordeeld en op vredewijze ter dood gebracht nadat ze een opstand tegen slavernij waren begonnen. APKI doet een oproep aan deelnemers van de Mars om met een eigen fakkel, lantaarn of digitaal licht te komen om deze strijd te herdenken. Daarmee zal de Mars veranderen in een rivier van levend licht die het pad symboliseert van de strijd en het verzet van onze voorouders, aldus APKI. En de situatie op de Curaçaose woningmarkt is een zorg voor consumentenstichtingen FPK. De organisatie heeft onlangs een brief aan het parlement gestuurd met het verzoek om structurele maatregelen te nemen om tot een betaalbare woningmarkt te komen en tegelijkertijd de huurwetgeving te moderniseren. Dat meldt de Extra vandaag. In de brief geeft de stichting aan zich steeds meer zorgen te maken over de beschikbaarheid van betaalbare woningen op Curaçao, omdat zowel de prijzen van koopwoningen als de huurprijzen drastisch zijn gestegen. Aldus FPK. Dat was het. Voor meer nieuws open

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.

0: onvergetelijke Whitney Houston. I'm your baby tonight.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, bijna 20 minuten voor 2. Straks neem ik nog wat voordelen van elektrisch rijden met je door. Nou, ik ga het eigenlijk hebben over de levensduur van accu's. Daar is een uitgebreid onderzoek naar verricht. Het is best interessant als je overweegt elektrisch te gaan rijden. Of misschien al elektrisch rijdt. We hebben nog het Feel Good nieuws. Zo rond 10 minuten voor 2. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: José Feliciano wordt 81 jaar vandaag. Natuurlijk heel erg bekend van Feliz Navidad. Daar heeft hij naar verluid tientallen miljoenen dollars aan verdiend. Maar dat nummer ga ik natuurlijk op 10 september niet draaien. Hij werd geboren in 1945 in Lares, Puerto Rico. Hij werd als kind blind door glaucoom. En hij groeide toch uit tot een uitzonderlijk gitarist en zanger met wereldhits als natuurlijk dus Feliz Navidad. Maar ook Light My Fire. Dat was in zijn uitvoering bijna net zo succesvol als die van The Doors. In 1990 bracht hij Por qué te tengo que olvidar. Oftewel, waarom moet ik je vergeten? Het is een indringende ballad over een liefde die voorbij is, maar emotioneel nog lang niet verdwenen. De zanger vraagt zich af waarom hij iemand moet vergeten van wie hij nog altijd houdt. Nummer was de eerste single van het album Ninja, kindje, dat hij opdroeg aan zijn pasgeboren kind. In september 1990 bereikte het nummer 2 weken lang de eerste plaats van de Billboard Top Latin Songs. Daarmee had hij zijn eerste nummer 1 op die lijst te pakken. En het leverde hem ook nog zijn 6e Grammy op in 1991 voor Best Latin Pop Performance.

zou ik je moeten vergeten, terwijl ik nog steeds van je hou. José Feliciano, ter gelegenheid van zijn 81ste verjaardag. Het is kwart voor twee, mooie tijd om het even over elektrisch rijden te hebben. Je weet het, ik heb een elektrische auto gekocht eind maart bij HCR. Tenminste, ik had hem eerder gekocht, maar eind maart werd hij afgeleverd. Belangrijk punt bij elektrisch rijden is natuurlijk hoe goed houdt die batterij het uit. Hè? Dat is een punt van zorg. Zeker bij de hele vroege elektrische auto's waren daar wel eens klachten over. Maar er is goed nieuws. Batterijspecialist Avilo, zo heet het bedrijf, onderzocht de afgelopen 5 jaar zo'n 500.000 elektrische auto's in Azië, Australië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. En de conclusie is opvallend positief. De batterijen blijken over het algemeen veel beter bestand tegen slijtage dan vaak wordt gedacht. Bij 50.000 kilometer kwam de Hyundai Ioniq 5 als duidelijke winnaar uit de bus. Die had nog 97,13% van zijn oorspronkelijke accucapaciteit over. Bij 100.000 kilometer stond die Ioniq opnieuw bovenaan met gemiddeld 95%. De Mercedes EQA volgde met 95,0. Daarna de BMW i4, de Hyundai Kona Electric en de Volvo XC40 Recharge. Bij 150.000 kilometer werd het verschil groter. Vooral auto's met relatief kleine batterijen, kleine accu's, hebben dan meer capaciteit verloren, zoals de Nissan Leaf, de Mini Cooper SE en de Renault Zoe. Die zakten alle drie onder de 90%. De Tesla Model 3 kwam daar ook nog uit. Die had maar 88,94% over. De Mercedes en de Hyundai behoorden opnieuw tot de beste. Maar, wat was nou heel mooi, de meeste onderzochte modellen hadden tussen de 90% en 94% van hun oorspronkelijke accucapaciteit behouden. Na 150.000 kilometer. Gemiddelde vertellen niet het hele verhaal. Bij de Ioniq 5 varieerden die individuele auto's bijvoorbeeld van 97% tot 86%. Hoe je een auto gebruikt en vooral oplaadt speelt een grote rol. Ik heb het vaker gezegd, niet snel laden, nooit tot 100%, maar gewoon de 80% grens aanhouden. En nooit onder die 20 komen, dan gaat die batterij dus veel en veel langer mee. De algemene conclusie van dit omvangrijke onderzoek is dus geruststellend. Een elektrische autobatterij verliest absoluut capaciteit, maar gemiddeld aanzienlijk minder snel dan je zou denken. En bij 150.000 kilometer functioneren ze dus nog allemaal goed. En dat is fijn om te weten.

0: is altijd een goede tijd. All City en Carly Rae Jepsen met Good Time. Het is een mooie tijd voor het Feel Good Nieuws. Bijna 2:08.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Goed nieuws uit de medische wereld. Want er is een opvallende doorbraak voor mensen met alopecia areata. Dat is een aandoening waarbij je immuunsysteem per ongeluk je eigen haarwortels aanvalt. Het is niet zo dat je die haarwortels kwijtraakt. Ze vallen alleen in een soort diepe slaap. Maar als die ontsteking stopt, kan je haar in principe gewoon weer teruggroeien. En daar komt dus een opmerkelijk medicijn om de hoek kijken. Het is namelijk van oorsprong een reuma-medicijn. Het heet Rinvoq. Maar het blijkt dus een dubbelrol te hebben. Dat zie je wel vaker. Het werkt als een soort ruisonderdrukker voor het afweersysteem. Het blokkeert de signalen van de ontsteking. Die haarwortels krijgen weer rust en kunnen dus weer wakker worden. Uit een groot onderzoek onder bijna 1400 patiënten blijkt dat meer dan de helft van de mensen met de hoogste dosering na een half jaar weer voor minstens 80% een volle bos haar had. Bij één deel groeide het zelfs weer tegen de 100% aan terug. De Europese Unie heeft het middel inmiddels dan ook officieel goedgekeurd. Zodra je alleen stopt met het medicijn, kan het haar weer uitvallen. En het onderdrukt je afweer, dus een arts moet het allemaal goed in de gaten houden. Maar het geeft wel heel veel hoop. En het lijkt me veel goed nieuws. Zeker voor de mensen die alopecia areata hebben. Want voor veel mensen betekent dit dat hun haar niet definitief weg is. Maar gewoon even op pauze stond. Daar was maar één plaat bij. Die ga ik zo meteen draaien. Vanmiddag Jeremy van 2 tot 4. En daarna natuurlijk Vanessa. Morgenochtend ook Jeremy. Vroeg in de ochtend. Daarna Nadine Roos. Want Joris is lekker met vakantie. En dan meld ik me weer van 12 tot 2. Ik wens je nog een hele fijne donderdagmiddag. En hier is de ultieme plaat over haar. Namelijk Hair. Duh.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Winterswijk met het nieuws. APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. De Mars begint bij de Johan Maurits School in Otrobanda en eindigt in Parque Lucia Palibertad in Rif. Deelnemers kunnen een fakkel, lantaarn of digitaal licht meenemen. Daarmee herdenken zij Tula en zijn strijdmakkers die na hun opstand tegen slavernij in 1795 ter dood werden gebracht. Consumentenstichting FPK maakt zich zorgen over de woningmarkt op Curaçao. De prijzen van koopwoningen en huurwoningen zijn sterk gestegen. De stichting krijgt klachten over woningtekorten, huurvoorwaarden en betaalbare huisvesting. Ook vraagt de stichting onderzoek naar de invloed van woningaankopen door mensen die niet permanent op Curaçao wonen. Dan internationaal nieuws. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, ook als het opnamelampje met een sticker wordt afgeplakt. De bond zegt dat het onduidelijk is wat Meta met de beelden en andere gegevens doet. De Amerikaanse regering wil bijna een miljoen Amerikanen $500 terugbetalen. Volgens het Witte Huis betaalden zij onder president Joe Biden te veel voor hun zorgverzekering, die bekend staat als Obamacare. De compensatie moet in oktober worden uitgekeerd, voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben voorlopig 1500 mensen zich aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam en Friesland zijn acties aangekondigd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle
4: Jeremy Kesseler.
6: En een heerlijke muzikale middag nu met Bill Medley.

Deze James Blunt is niet alleen een lieve man, een warme man, kan mooie teksten schrijven, goede muziek maken. Hij is ook nog eens enorm grappig en houdt van verrassingen. Bij mensen in één keer achter de rug staan, gekke dingen doen, maar ook in televisieprogramma's heel spontaan zomaar opkomen dagen, zonder dat de rest van het team dat weet. Wise Man na Bill Medley en Jennifer Warnes op Paradise FM 103.1. Lekker op je donderdagmiddag op de uren van Marissa Wildeboer, Jeremy hier. Marissa die herstelde er even van een kleine sniffel. With the mix-

De reis die muziekreis heet op je donderdagmiddag. Vandaag 10 september, straks weer de muziekquiz. Hier Jeremy in plaats van Marissa, want die heeft de sniffel nog eventjes. Die is herstellende. En dan duik ik in de jaren 90 in de muziek en de wereld van Curtis Tigers. I Wonder Why stond op mijn allereerste cd dit liedje. En was samen met een andere zwijmelaar uit 1990. Een van de liedjes waarop ik voor het allereerst verliefd werd in mijn jonge tienerjaren. Oh. Dus deze plaat heeft extra herinneringen voor mij. En hoe zit dat bij jou? Curtis Tigers dus, Paradise FM.

0: Paradise met die hele grote Taylor Swift naar Curtis Starkus. Taylor zit zeker niet verlegen om wat money. Maar zometeen na het nieuws van 2:30 wel een artiest hier die dat wel is.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Presentatie aangepast masterplan Watervoort Plaza. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het aangepaste masterplan voor de ontwikkeling van Watervoort Plaza is beoordeeld in een onafhankelijke erfgoedeffectrapportage. Volgens het rapport sluit het herziene ontwerp beter aan bij de historische en culturele waarden van Willemstad en de richtlijnen voor UNESCO Werelderfgoed. Het plan richt zich onder meer op het verbeteren van de openbare ruimte, de aansluiting met de zee en het behoud van historische structuren. Onlangs werd bekend dat het plan is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Op woensdag 16 september worden er informatiebijeenkomsten gehouden waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4 uur, 5 uur of 6 uur in het informatiecentrum Road to Plaza aan het Gomesplein 5. En de Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanbevelingen uit 2017 om het verkeer veiliger te maken niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de Raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgevingstrajecten, een gebrek aan personeel en expertise en een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. Ook ontbreekt het bij de politie nog aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
0: Jeremy Kesseler. Met de Golden Earring die maken zich op voor het weekend na Simply Red. Paradise.

Maandag tot met vrijdag tussen 6 en 10 mag ik de ochtendshow presenteren hier bij Paradise. En op vrijdag tussen 9:30 en 10 dan is de muziek altijd net even, nou, iets energieker om lekker in dat weekendgevoel mee te gaan. En ik kon niet wachten om deze Weekend Love van de Golden Earring te draaien. Dus dat deed ik dan ook. Zo, maar even op je donderdag. Omdat het gewoon een perfect lekker gevoel geeft. Maar dat doet Enrique Iglesias ook dadelijk met Escape, Betty Midler, The Beast of Burden. Ach, weet je, eigenlijk alle muziek die we hier bij Paradise draaien op 103.1. Jeremy hier in plaats van Marissa die de sniffel heeft. Nee.

0: je zin om bij Pleincafé Wilhelmina te eten? Zou ik zeker opletten. Ik heb dadelijk de opgave voor je van de muziekquiz. Die komt eraan. Veel sneller dan je denkt. Maar eerst een belangrijke vraag.
1: What's the next song?
0: Nou, die van jou, Janet.
2: The one about me.

0: and do that, and do that.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: We hebben allemaal een beetje magie.

0: Vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose politie heeft vanochtend aan de Seru Fortunaweg meerdere schoten gelost op een auto. Volgens de politie stuurde de bestuurder de wagen richting agenten nadat die hem tot stoppen hadden gedwongen. De bestuurder en een inzittende vluchtten, maar werden na een achtervolging aangehouden. De auto werd geraakt, niemand raakte gewond. APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. De mars begint bij de Johan Mauritsschool in Otrobanda en eindigt in Parque Lucia Palibertad in Rif. Deelnemers kunnen een fakkel, lantaarn of digitaal licht meenemen. Daarmee herdenken zij Tula en zijn strijdmakkers die na hun opstand tegen slavernij in 1795 ter dood werden gebracht. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Een deel gaat naar geavanceerde datacenters. Daarnaast kondigden Emiratische bedrijven intentieverklaringen aan ter waarde van ruim 9 miljard euro. De landen willen ook meer samenwerken op het gebied van handel en defensie. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting slechts met 0,4%. Het statistiekbureau INSEE wijst op de hittegolven van afgelopen zomer en een verslechterde koopkracht die de consumentenuitgaven drukt. Vorig jaar was de groei 0,9% en de regering rekende op 0,7%. De AEX is opnieuw lager gesloten na de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en sterk stijgende olieprijzen. De hoofdindex verloor 18% en eindigde op 1093,27 punten. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat. De midcap verloor ook 18%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom dan.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
4: Ik heb een leuke grote Nederlandse top 40 hit uit de kast getrokken. Hoor je zo. Eerst UB40.

Zijn ze nou wel niet samen? Treden ze wel niet op? Hoe zit het met de Puma's? Hoe zit het met andere Nederlandse artiesten? Concerten, evenementen? Ja, Akta en Munnik, leuk om ze te horen met Ren, Lenny, Ren. Maar ze treden ze ook nog steeds regelmatig op in Nederland. De beste muziek ooit gemaakt hoor je op 103.1, 24 uur per dag. Daar hoort Vanessa Paradis zeker bij. Be My Baby, maar ook Snoop Dogg is er zometeen. Samen met Katy Perry in California Girls.

0: geen gratis geld, maar wel iets anders gratis.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina op deze 10e september. Je donderdag zal nooit meer hetzelfde zijn als jij de muziekquiz vandaag weet te raden. En hem zomaar wint vanmiddag tussen 4 en 7. Belt Vanessa jou dan misschien wel terug met goed nieuws als jij één of meerdere antwoorden hebt ingezonden. Het nummer daarvoor is 6751031 en dit is de opgave.
1: Wat is hier weggepiept?

De hit van Mariah Carey, daarin is iets weggepiept. Wat is het? App het naar 675-1031. Geef het goede antwoord door. Wie weet, ga jij lekker happen op kosten van Paradise FM bij Pleincafé Wilhelmina. Nu, Ed Sheeran. Walking down 29th and Park.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: nieuws van 3:30.
1: APKI organiseert Lichtmars op 3 oktober ter ere van Tula. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Organisatie APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. Deze begint bij de Johan Maurits School in Otrobanda en eindigt in het Parque Lucha Pa Libertad in Rif. APKI werkt sinds 1986 aan de vergroting van historisch bewustzijn op ons eiland. Op 3 oktober wordt herdacht dat Tula en zijn medestrijders in 1795 werden veroordeeld en op wrede wijze ter dood gebracht nadat ze een opstand tegen slavernij waren begonnen. APKI doet een oproep aan deelnemers van de Mars om met een eigen fakkel, lantaarn of digitaal licht te komen om deze strijd te herdenken. Daarmee zal de Mars veranderen in een rivier van levend licht die het pad symboliseert van de strijd en het verzet van onze voorouders, aldus APKI. En de situatie op de Curaçaose woningmarkt is een zorg voor consumentenstichtingen FPK. De organisatie heeft onlangs een brief aan het parlement gestuurd met het verzoek om structurele maatregelen te nemen om tot een betaalbare woningmarkt te komen en tegelijkertijd de huurwetgeving te moderniseren. Dat meldt de Extra vandaag. In de brief geeft de stichting aan zich steeds meer zorgen te maken over de beschikbaarheid van betaalbare woningen op Curaçao, omdat zowel de prijzen van koopwoningen als de huurprijzen drastisch zijn gestegen, aldus FPK. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
2: De hele familie is aan. Pa en ma na George Michael. Paradise.

Mijn oude vadertje, hij zei niet meer, die speelde op een elektrisch orgel heel veel muziek. Heel veel energieke muziek, maar soms ook dit soort klassiekers. Zoals de Mama's en de Papa's en California Dreaming. Je luistert Paradise FM 103.1. En dit is Elder Barge.

nog maar een paar minuutjes, hè. Dan is onze creatieve creatieveling. Hij is dubbel op, ik weet het, maar zo is ze echt. En energieke Vanessa Werkhoven hier. Met Werkhoven Werkover. Ja, dat betekent dat je weer richting einde van je donderdag werkdag gaat. Hè? Richting 5 uur, 6 uur, 7 uur, hoe laat je ook klaar bent. Zij neemt je mee. Zometeen, na onder meer Lost Frequencies en The Roots Syndicate.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Cabinada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose politie heeft vanochtend aan de Cerro Fortunaweg meerdere schoten gelost op een auto. Volgens de politie stuurde de bestuurder de wagen richting agenten nadat die hem tot stoppen hadden gedwongen. De bestuurder en een inzittende vluchtten, maar werden na een achtervolging aangehouden. De auto werd geraakt, niemand raakte gewond. APKI organiseert op 3 oktober een Mars van Licht. De mars begint bij de Johan Mauritsschool in Otrobanda en eindigt in Parque Lucha pa Libertad in Rif. Deelnemers kunnen een fakkel, lantaarn of digitaal licht meenemen. Daarmee herdenken zij Tula en zijn strijdmakkers die na hun opstand tegen slavernij in 1795 ter dood werden gebracht. Dan internationaal nieuws. Een bus van reisorganisatie Alt met 48 Nederlanders aan boord is in Zwitserland verongelukt. Volgens de Zwitserse politie zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Een woordvoerder van de reiskoepel ANVR zegt namens OAT dat nog weinig details bekend zijn. OAT is volgens de woordvoerder ontzettend aangedaan. Canada levert voor 350 miljoen Canadese dollar aan onderscheppingsmaterieel voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er 450 miljoen Canadese dollar aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Een deel gaat naar geavanceerde datacenters. Daarnaast kondigden Emiratische bedrijven intentieverklaringen aan ter waarde van ruim 9 miljard euro. De landen willen ook meer samenwerken op het gebied van handel en defensie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Oh ja, en een hele goede dag.

Paradise. En je hoorde Santana en Mana met Corazon Espinado. Zomaar op je donderdagmiddag. Is het zomaar ineens weer donderdagmiddag? 4 uur geweest alweer. Het is toch ongelofelijk hoe snel die dagen weer voorbij vliegen. Ja, de komende uren waarschijnlijk ook. Dus laten we er optimaal van genieten. Het worden weer fijne uren. Tot 7 uur ben ik weer bij je. Net zoals iedere werkdag natuurlijk. En ik ga zo meteen lekkere prijs weggeven weer. Dat doe ik ook iedere dag. Ja, het is toch niet normaal. Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina ga ik weggeven aan iemand die vandaag de muziekquiz goed weet te raden. Mocht je al hebben meegespeeld, dan hoef je alleen nog maar even af te wachten. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan ga ik je zo meteen natuurlijk nog een keer de kans geven. Verder ga ik weer eventjes bellen met Helmi Smulders over wederom een heerlijk recept uit het Island Vibes magazine. En ik ga er ook weer eentje weggeven. Ja, en ik heb eventjes een belletje met Simone de Brabander van Human Rights Defense Curaçao. Ze hebben namelijk een groot onderzoek, zijn ze aan het doen, naar de perceptie van de democratie onder onze bevolking. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om daarnaar te luisteren af en toe ook, weet je wel. Want we stemmen allemaal, hè, en dan hebben we vervolgens, dan moeten we het aan de politiek overlaten, zeg maar. Maar wat gebeurt er op het moment dat we het gevoel hebben dat er niet naar ons wordt geluisterd? Ik bedoel, in principe zouden we natuurlijk allemaal gehoord moeten worden. Nou ja, dat is ook weer onmogelijk. Het is dus alweer een heel ingewikkeld verhaal. Tenminste, om iedereen te geven wat hij zou willen. Hè? Als je in een democratie leeft, dan ga je ervan uit dat je gehoord wordt natuurlijk als burger. Maar ja, wat als dat niet gebeurt en hoe uitdagend is dat? Ze zijn het onderzoek op dit moment gestart. En ik ga daar zo meteen eventjes met haar over. Vervolgens, dan moeten we het aan de politiek overlaten, zeg maar. Maar wat gebeurt er op het moment dat we het gevoel hebben dat er niet naar ons wordt geluisterd? Ik bedoel, in principe zouden we natuurlijk allemaal gehoord moeten worden. Nou ja, dat is ook weer onmogelijk. Het is dus alweer een heel ingewikkeld verhaal. Tenminste, om iedereen te geven wat hij zou willen.

programma gekeken naar een film op Netflix. Dus voor jou ook makkelijk om dit weekend te kijken. Maar is het de moeite waard? Dat hoor je zo meteen van mij en Bert. Wat hebben we gekeken? En moet jij dit ook gaan doen? Verder een hoop lekkere muziek. En veel gezelligheid zoals je gewend bent. Iedere dag tussen 4 en 7. We gaan lekker beginnen met een fijn nummer. The Backstreet Boys. Yeah,

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Koninkrijksoverleg in Sint Maarten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het is de bedoeling dat Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in november op Sint Maarten een speciale bijeenkomst houden. Die moet leiden tot een nieuwe koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Dat melden verschillende media vandaag. Agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Van den Burg heeft eind augustus hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die deed Van den Burg in reactie op de afspraken van het interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, van juni. De VVD-politicus spreekt over een eerste startbijeenkomst die moet plaatsvinden op Sint Maarten in november. Ook is nog niet besloten of parlementariërs uit de vier landen aan de conferentie worden gekoppeld. Van den Burg wil dat eerst met de andere landen bespreken en zegt de Tweede Kamer te informeren zodra daar duidelijkheid over is. En de Curaçaose politie heeft vanochtend aan de Cerro Fortunaweg geschoten op een auto. Dat gebeurde nadat de bestuurders volgens de politie de wagen in de richting van de agenten stuurden. Kort daarvoor probeerden agenten de chauffeur tot stoppen te dwingen. Dat schrijft Extra vandaag op haar website. De politie loste meerdere schoten op het voertuig. Daarna vluchtte de bestuurder en een inzittende uit de auto en ontstond een achtervolging. De politie wist één verdachte in de buurt van Dijn aan te houden, terwijl een andere verdachte aan de Cerro Fortunaweg werd gearresteerd. Volgens de krant heeft tenminste één van de door de politie afgevuurde kogels de auto geraakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: boards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle
2: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
4: En Phil Collins en Phil...

0: Hier is Taboe. Het is weer eventjes tijd voor ons dagelijkse recept. Ja, wat een ontzettende heerlijke luxe dat we deze week iedere dag een recept krijgen van Helmy Smulders, de Caribbean chef herself. En dat doen we natuurlijk niet zomaar. Dat doen we natuurlijk ook om een beetje de aandacht te leggen op het prachtige Island Vibes magazine. De 7e editie is inmiddels alweer uit. Ik mag er iedere dag eentje weggeven deze week. Dat betekent dus vandaag nog en morgen nog. En daarnaast deelt Helmy dus ook een van de vele recepten uit het magazine. Een hele goede middag, Helmy.
1: Goedemiddag, Vanessa.
0: Goedemiddag.
1: Leuk om je weer aan de lijn te hebben.
0: Nou, ik vind het ook gezellig en ik vind het ook leuk. En ja. Ik denk voor een heleboel luisteraars die toch misschien af en toe wat extra inspiratie nodig hebben wat betreft wat gaan we dit weekend eten of wat gaan we vanavond eten. Wel heel fijn om een beetje mee te kunnen schrijven. En dan vroeg ik me zo af, hè, want jij bent natuurlijk The Caribbean Chef. En ik hoor over chefs vaak verschillende verhalen. Sommige chefs koken thuis ook heel veel, heel uitgebreid. En anderen die doen dat dus juist helemaal niet thuis. Die zijn gewoon op hun werk altijd full focus. En daarnaast gewoon geen zin meer. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, dat is wel een klein beetje zo. Maar ik vind wel, je hebt 3 eetmomenten per dag. En ik vind het wel heel belangrijk dat je wat lekkers eet. Dus het zal nooit niet lekker zijn.
0: Nee.
1: Maar het is allemaal begonnen vanuit de passie voor koken bij mij. Inmiddels, wanneer was dat? 2004, dus meer dan 20 jaar geleden. En in die tijd, voordat ik professioneel ging koken, had ik elke zaterdag, stond ik de hele dag in de keuken. Kreeg ik een hele groep vrienden over de vloer. En dan ging ik uitgebreid koken.
0: Ach ja.
1: Dat doe ik niet meer.
0: Daar heb ik
1: echt geen zin meer in als ik een keer een dag vrij ben.
0: Nee,
1: maar
0: precies.
1: ik eet wel altijd lekker hoor, dat zeker.
0: Ja. Ik denk dat jij ook wel heel. Dat je op een gegeven moment dat ook niet meer los kunt laten. Hè? Dat als het gewoon. Dat zit er gewoon in.
1: Ja, zeker. En ik vind het anders ook een gemiste kans.
0: Ja.
1: Wat ik wil zeggen. Maar 3 keer per dag eten. Dus moet je wel zorgen dat het goed is. En ik heb natuurlijk wel altijd heel veel lekkere leftovers. Dus ik heb niks te klagen.
0: En ligt jouw vriezer vol met lekkere dingetjes?
1: Ja, die ligt redelijk vol, ja.
0: Wat goed. Hey, je hebt vandaag weer een lekker recept wat je met ons gaat delen uit het Island Vibes magazine. Wat mogen we gaan maken?
1: Ja, maandag had ik mijn ene favoriet. En dit is eigenlijk mijn andere favoriet. Maandag had ik die tuna crudo. Die heel, ook fantastisch is. En nu de andere is pasta salade vongole. Ik hou zelf heel erg van pasta vongole. Dus met die schelpjes. Ja. Ik weet niet of je het kent.
0: Ja.
1: En dat moet je natuurlijk altijd thuis in de keuken klaarmaken. En we gaan natuurlijk best wel vaak naar het strand. Hier heb je lekker strandbarbecue. Maar geen pasta vongole. Dus ik heb daar een pastasalade van gemaakt. Recept daarvoor. Ja, dus dan heb je hem toch op het strand.
0: Ja.
1: Maar als in de vorm van een pastasalade.
0: En dat is
1: dus
0: eigenlijk
1: die wilde ik heel graag delen vandaag.
0: En dit is qua recept hetzelfde als de gewone warme pasta vongole? Of is het net even anders?
1: Nou ja, natuurlijk een klein beetje anders. Want omdat je hier echt een dressing bij hebt op basis van mayonaise. En anders is het natuurlijk met olijfolie.
0: Ja.
1: Maar in principe zijn de ingrediënten wel ongeveer hetzelfde.
0: Okay. Nou, kom maar door met het recept.
1: Nou, dus je hebt nodig spaghetti. Als je het voor 4 personen klaarmaakt, is dat 400 gram spaghetti. En dan maak je een dressing van 300 milliliter mayonaise. 1 teentje knoflook. 2 eetlepels limoenzest. Dat is de schil van de limoen. 60 milliliter limoensap. 3 eetlepels fijngehakte peterselie. En 1 eetlepel tabasco. En dan breng je dat op smaak met zout en peper.
0: Mm-hmm.
1: En de spaghetti kook je dan gewoon gaar. En wat ik altijd doe bij een pastasalade. Want als ik een pastasalade maak. Dan als je pasta gaar is. Dan spoel ik hem altijd even met koud water. Zodat het stopt met koken. Zodat hij niet te ver doorkookt. Ja, en dan meng je dus die pasta, de koude spaghetti inmiddels, omdat je hem hebt afgespoeld met de dressing. Dus dat is klaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe je in een bakje om mee te nemen naar het strand. En dan doe je de rest van de ingrediënten om mee te nemen naar het strand. Maar om daar klaar te maken, dat is dan 1 kilo vongole. 1,5 kilo.
0: Ja.
1: Beetje olijfolie. Nog 4 teentjes knoflook, die je al hebt fijn gehakt. 2 theelepels chili flakes. Een beetje zeezout en 100 milliliter witte wijn. En dan kan je daar ter plekke, als je een hete barbecue hebt, je moet ook zorgen dat je een hittebestendige pan meeneemt die op die barbecue kan. Verhit je daar in de olijfolie. Doe je de knoflook en de chili flakes erbij. Bak je dat heel even, zodat het lekker gaat geuren. Dan voeg je de vongole toe. Met wat zeezout. En dat blus je af met de witte wijn. En dan doe je deksel op de pan of je sluit je barbecue. Hangt een beetje vanaf wat voor barbecue je bij je hebt. En dan laat je die schelp ongeveer 3 tot 5 minuten garen. Totdat ze openstaan. En dan schep je die warme vongole met al het lekkere kookvocht door je pastasalade. Doe er nog een beetje olijfolie overheen. We hadden het ook al over spicy zeezout. Maak het af met lekker spicy zeezout. En dan garneer je het nog met een beetje peterselie en wat verse limoen. En happy days.
0: Oh, ik word hier zo blij van als ik dit hoor. En weet je wat het is? Ik vind dit zo ontzettend gewoon heerlijk om op deze manier naar het strand te gaan. Dat doe ik dus nooit. Dus ik ga heel graag een keertje met jou mee. Maar ik ben altijd al blij als ik bij wijze van spreken zak chips heb mee weten te grissen. En dit klinkt echt heerlijk en volgens mij ook hartstikke gezellig.
1: Ja, precies. En eigenlijk heel eenvoudig, want je pasta is al klaar.
0: Ja.
1: En je hoeft alleen die vongole even op het vuur te doen. Dus eigenlijk ben je binnen 10 minuten minder, heb je dit gewoon op tafel staan.
0: Ja, wat is dat toch? Dat je altijd denkt, tenminste als ik voor mezelf spreek, dat het heel veel gedoe is om lekker en goed te eten.
1: Ja, dat is dus niet zo.
0: Het is gewoon onzin.
1: Het is vaak, en zeker met pasta vind ik, hoe simpeler, hoe beter.
0: Ja, ja, ja. Ja. En super lekker. Nou, helemaal goed.
1: Je moet gewoon, mijn tip, zorg dat je goede ingrediënten hebt. Want met een paar goede ingrediënten kan je heel eenvoudig wat lekkers maken. Maar met heel veel slechte, dan komt daar nooit wat goeds uit.
0: Nee, dat is ook zo. Alleen maar veel meer rommel dan. Alles bij elkaar gegooid.
1: Ja, geen rommel. Nee,
0: ja, nee, precies.
1: Goede kwaliteit.
0: Ja, nou, hartstikke fijn. Dankjewel voor wederom een volgens mij heerlijk recept. Ik hoop dat de mensen goed hebben meegeschreven. En anders dan kun je het magazine natuurlijk op verschillende plekken op het eiland verkrijgen. Ik ga er weer eentje weggeven. Island Vibes editie 7. Als je mij eventjes appt. The Taste of the Caribbean. Dat mag je me appen nu via de Paradise FM app. Dan kies ik zo meteen weer een winnaar uit. En die mag dit magazine komen ophalen. Helmi, wij bellen morgen nog 1 keer, hè?
1: Ja, gezellig.
0: Oké, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat je dan voor ons hebt.
1: Yes, ik save the best for last.
0: Oeh, spannend. Spreek je morgen.
1: Joe, tot morgen. Goedjes.
0: Morgen, doei.
1: Bye. Doei.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Vandaag gaan wij weer wat lekkers weggeven. Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina gaat er vandaag weer uit. En dat gaan we weggeven natuurlijk aan iemand die het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

Oh, wat een hoop drama. Ik ga gelijk weer terug in de tijd. Och, dan denk ik aan mijn allereerste liefde. Een van de allereerste liefdes. En dan dramatisch dit nummer meelopen te zingen. I can't live if living is without you. Nou ja, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Welk woord is daar weggepiept? Daar gaat het om. Heb jij enig idee? Laat het mij dan alsjeblieft eventjes weten via de Paradise FM-app. En maak kans op een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Hier is Bruce Springsteen en ook hij heeft een

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van de stad Nabatiyi. Een bus van reisorganisatie Oud met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Sus zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: materialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan. Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
0: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Met zometeen Eddie Herrera na Tina Turner.

0: Paradise. En Eddie Herrera hoorde je met Si tú te vas. Hoe ervaren de inwoners van ons eiland eigenlijk onze democratie? Hebben wij vertrouwen in de overheid en de publieke instellingen? Voelen we ons gehoord en hebben we het idee dat onze stem er echt toe doet? Human Rights Defense Curaçao is gestart met een groot onderzoek naar precies deze vragen. En ik heb Simone de Brabander aan de telefoon, de directeur van Human Rights Defense Curaçao. Een hele goede middag, Simone.
1: Bontardi, bontardi.
0: Bontardi. Ja, jullie zijn dit onderzoek inmiddels gestart. Wat was voor jullie eigenlijk de aanleiding om te gaan meten hoe de inwoners van Curaçao onze democratie ervaren?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat er heel veel kritiek is nu op de democratie. En mensen voelen zich niet gehoord. Mensen denken dat of vinden dat de democratie onder druk staat. Er gebeuren allerlei zaken op Curaçao, zoals grote bouwprojecten, waar mensen zich niet betrokken bij voelen en protesteren tegen die bouwprojecten en dan vervolgens zich niet gehoord voelen.
0: Ja.
1: Dat is dus eigenlijk de reden. Kritiek is er al een tijd, hè, van mensen op de democratie. En ja, wij zijn een mensenrechtenorganisatie. We komen op voor mensenrechten. Mm-hmm. Zonder mensenrechten is een echte democratie onmogelijk.
0: Ja.
1: Dus daar is de link ook. Mensen vragen wel eens, ja, maar waarom gaat HRDC nu een onderzoek doen naar democratie? Of laten we zeggen naar de perceptie van democratie onder de bevolking.
0: Ja.
1: En, want die link wordt niet altijd begrepen. Maar mensenrechten vormen de basis van een democratie. Dat is eigenlijk de reden dat wij het ook doen. Plus de kritiek die er de laatste tijd veel te horen is over van ja, is die democratie, functioneert die nou wel? En hoe ver? We vonden niet een recent onderzoek daarover. Dus we dachten, nou, dit is een mooie kans voor ons om erin te springen.
0: Ja, het is natuurlijk ons recht, gelukkig. Hè, dat we mogen meebepalen wat er gebeurt met de maatschappij. Hè, in de maatschappij waarin wij leven. Dat is de democratie. Dat is op zich hartstikke mooi natuurlijk. Maar ook een mega grote uitdaging. Want ja, er zijn zo ontzettend veel verschillende burgers. En dus zo ontzettend veel verschillende ideeën over hoe het zou moeten. Het is natuurlijk, lijkt mij voor de overheid de politiek ontzettend lastig om daarin iedereen tegemoet te komen.
1: Ja, maar ja, dat, ik snap dat je dat zegt. Maar aan de andere kant, ik denk dat als je veel doet aan burgerparticipatie, dat je dan heel end bent.
0: Ja, precies.
1: En dat ontbreekt volgens vele mensen, ontbreekt dat. Ze hebben ze mogen kiezen. Ja, we hebben stemrecht, we mogen kiezen. Maar wat hebben we nou verder eigenlijk nog te zeggen over belangrijke besluiten die de regering neemt?
0: Ja, en daarin heel belangrijk.
1: Dat is wat ze zeggen.
0: Ja. Ja, belangrijk om de mensen wel te blijven horen ook. Ja, jullie zijn dus begonnen met de eerste interviews en gesprekken. Zijn er al, zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke resultaten die er natuurlijk middels een heel rapport gaan komen. Maar zijn er al bepaalde reacties, zorgen of onderwerpen die heel veel terugkomen, die erg opvallen?
1: Ja, ik kan inderdaad nog niet heel diep ingaan op reacties van de groepen. Want we hebben er nu pas 3 gehad. We moeten er nog 6 doen. We hebben 9 focusgroepen in totaal. Waaronder overigens ook de media aan bod is gekomen. We hebben er nog 6 te gaan. En daarnaast hebben we nog 400 tot 500 enquêtes te doen op straat.
0: Okay.
1: Dus het is voorbarig om nog wat te zeggen. Maar wat wij tot nu toe horen uit die 3 groepen die gebeurd zijn. Mm-hmm. Vorige week en deze week is een tipje van de sluier, kan ik dan wel oplichten, is dat er toch onvoldoende vertrouwen is. En dat men vindt dat het democratische instituut onvoldoende functioneert. Waaronder overigens ook de media aan bod is gekomen. We hebben er nog 6 te gaan. En daarnaast hebben we nog 400 tot 500 enquêtes te doen op straat.
0: Okay.
1: Dus het is voorbarig om nog wat te zeggen. Maar wat wij tot nu toe horen uit die 3 groepen die gebeurd zijn. Mm-hmm. Vorige week en deze week

0: heftig conclusie. Het is niet een eindconclusie, maar het is heftig dat het opvalt dat dit sowieso naar boven komt. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat we leven in een democratie. Dit betekent dat wij als burgers invloed hebben op wat er gebeurt met onze wereld. Met in ieder geval de wereld waarin wij op dit moment leven, de maatschappij. Wat gebeurt er met de samenleving op het moment dat mensen het gevoel krijgen dat dit eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt? Dat we wel leven in een democratie, maar dat je stem dus niet echt er niet toe doet.
1: Ja, nou, ik denk dat verschillend is voor iedereen. Ik zie mensen die daar geïrriteerd van raken en die hupsakee op Facebook of andere social media protesteren van we hebben niks te zeggen.
0: Ja.
1: Er zijn andere mensen die op straat gaan demonstreren. Je hebt het gezien met Sakito en met die iPods op Jantiel.
0: Mm-hmm.
1: En andere bouwprojecten op het eiland. Lagoon Beach is daar ook een goed voorbeeld van. Hè? Dat een tijd geleden werden daar allerlei bouwwerkzaamheden gestart, waarop een aantal vissers daar is gaan protesteren. Ja. Dus, maar ja, er zijn ook mensen die het langs zich heen laten gaan. Die zullen er ook zijn.
0: Ja, precies. Ja, dus wat ik net zei, iedereen is natuurlijk anders. Dus sowieso, de wensen zijn ook heel erg verdeeld. Ik denk persoonlijk dat het heel belangrijk is wat jullie nu doen. De mensen horen dat het al ontzettend veel uitmaakt voor mensen. Dat ze het gevoel hebben van, in alle redelijkheid, je kan niet iedereen altijd zijn zin geven. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel fijn als je in ieder geval gehoord wordt.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Belangrijk.
0: Ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk, ja.
1: Ja, burgerparticipatie. Hè? Burgerparticipatie is een van de elementen van goed werkende democratie.
0: Precies, precies. Nou, jullie zijn daar op dit moment mee bezig. Dat gaat nog wel eventjes duren. Er moeten veel mensen gehoord worden. Uiteindelijk ligt daar een openbaar rapport met de uitkomsten. Wat hopen jullie dat de politiek en andere instituties daar vervolgens in de praktijk ook echt mee gaan doen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Wij hopen dat ze er wat mee gaan doen.
0: Ja.
1: Alleen onze invloed beperkt zich tot het uitbrengen van het rapport.
0: Ja.
1: En het lobbyen daarover, over jongens van hier zijn de resultaten. Wat gaan we daar aan doen? Maar uiteindelijk moeten die stappen natuurlijk gezet worden. Niet door ons, maar door de mensen in de regering en het parlement.
0: Ja, en jullie zijn daarin de stem van het volk, zeg maar, hè, als Human Rights Defense. Jullie komen voor de mensen op. Jullie presenteren straks dat rapport. Nou, daar zullen heel veel verschillende meningen in naar voren komen. Heel veel mensen voor gehoord worden. Eigenlijk, als democratie moet je daar wel iets mee doen. Als je dat naast je neerlegt, dan is dat eigenlijk een hele duidelijke verkeerde boodschap.
1: Zeker, eens. Alleen je ziet wel dat een trend is de laatste jaren. Want de ombudsman die brengt ook heel veel rapporten uit. Ook allerlei adviesorganen die heel veel rapporten of adviezen uitbrengen, die dan terzijde worden geschoven.
0: Ja.
1: He, ombudsman klaagt daar ook over. Van ik geef zoveel, maar er gebeurt niks. Er gebeurt te weinig met mijn klachten. Er gebeurt te weinig met mijn rapporten.
0: Ja.
1: Er gebeurt te weinig met mijn armoedeadvies, et cetera. Dus ja, ik vind het lastig om te zeggen dat ze er wat aan zouden moeten doen. Ja, daar zouden ze wat aan moeten doen. Maar of het ook daadwerkelijk dan gaat gebeuren, dat hoop ik.
0: Ja, dat wachten we eventjes af met de fingers crossed. In de tussentijd gaan jullie door met alle interviews en gesprekken. Er zijn een hoop mensen die nu luisteren die misschien denken, ja, maar ik heb ook echt wel een hele iets te melden hierin. Staan jullie, is er nog ruimte, zeg maar, voor meer mensen om aan te sluiten hierin?
1: Jazeker, want we hebben bijvoorbeeld in de groep jongeren nog mensen tekort.
0: Ja.
1: Dus ja, we moeten uitstellen naar een andere datum.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen zich opgeven op telefoonnummer 567-6707. Dat is ook een WhatsApp-nummer.
0: Ja.
1: En nou, dan moeten ze alleen maar even de naam... Sorry, niet de naam. De naam is voor ons niet belangrijk, want het is een anoniem onderzoek.
0: Mm-hmm.
1: Maar leeftijd is belangrijk en laatstgenoten opleiding. En okay. Dan kunnen wij kijken waar welke groep ze passen.
0: Oké, okay, super. Hartstikke goed. Simone de Brabander van Human Rights Defense Curaçao. Dankjewel voor deze informatie. Mocht je nu luisteren toevallig en denken... oeh, dat nummer dat is te snel gegaan... stuur eventjes een appje via de Paradise FM app, dan deel ik...

0: het nummer alsnog met je, zodat je alsnog kunt participeren. Simone, dank je wel. En ik ben, nou ja goed, ik zou het heel graag willen weten wanneer uiteindelijk dit rapport naar buiten komt. En misschien dan nog eventjes een gesprek inplannen om dan wel duidelijk te kunnen bespreken wat eruit is gekomen.
1: Zeker, zeker doen we, Vanessa. Okay. Dank je wel.
0: Dank je wel en hele fijne middag.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Piba Simpel, Piba Bom. Eseite meta. Marca Simpel, the solution. Price above. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida, Simpel. In lo que potimester pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, Simpel. The way pa hasi. Simpel.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: 6.
1: Aruba start gesprekken over vleesimport uit de Dominicaanse Republiek. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gesprekken gestart over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek, waarbij de import van vlees als een van de eerste concrete mogelijkheden wordt onderzocht. Dat meldt de Arubaanse website Noticia Klaar vandaag. Wever heeft op het eiland gesproken over de vraag hoe Arubaanse importeurs vlees kunnen inkopen bij goedgekeurde Dominicaanse bedrijven die voldoen aan de sanitaire en veterinaire eisen van Aruba. Om de route concurrerend en duurzaam te maken, moet er voldoende volume zijn om regelmatig containers te vullen. En het is de bedoeling dat Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in november op Sint Maarten een speciale bijeenkomst houden. Die moet leiden tot een nieuwe koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Dat melden verschillende media vandaag. Agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Van den Burg heeft eind augustus hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Dit deed Van den Burg in reactie op de afspraken van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, van juni. De VVD-politicus spreekt over een eerste startbijeenkomst die moet plaatsvinden op Sint Maarten in november. Ook is nog niet besloten of parlementariërs uit de vier landen aan de conferentie worden gekoppeld. Van den Burg wil dat eerst met de andere landen bespreken en zegt de Tweede Kamer te informeren zodra daar duidelijkheid over is. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle.
6: Berghoven werkt over.
8: Echt?

Met White Snake en Here I Go Again. En ondertussen loopt de app hier helemaal vol met eigenlijk allemaal dezelfde foto's en filmpjes van vreselijke zwarte rookwolken ergens richting Westpunt. Ik kreeg al een berichtje van Jeremy ook aan het begin van deze uitzending. Ik rijd nu richting Westpunt en ik zie overal, nee niet overal, maar ik zie hele vieze zwarte rookwolken. Nou, het blijkt dus bij de landfill, er is iets niet helemaal goed aan het gaan. Wat er precies aan de hand is, ja, er wordt wel wat gespeculeerd, maar ik ga dat hier maar niet benoemen, want dan heb ik het straks gezegd. Hè. Ik ben wel heel benieuwd of jij misschien weet wat daar precies zo aan het fikken is. Want het ziet er niet helemaal goed uit. Oh ja, ik krijg hier ook weer meteen een berichtje binnen. Banden in de fik! Ja, dat is wat ik inderdaad ook al hoorde. Maar goed, dat is toch te verschrikkelijk voor woorden. Toch? Ik bedoel, lijkt me behoorlijk ongezond. Maar goed, mocht je je zorgen maken hierover, ja, nou, het is dus in ieder geval bij de landfill. Mocht je denken zeker te weten wat er aan de hand is, laat het mij eventjes weten. Zometeen dan schuift Bert bij me aan en we bespreken een Netflix-film. Eentje met een Nepo-baby. Ja, en er wordt van alles over gezegd, die Nepo-babies, maar deze doet het best goed, vind ik. Zometeen meer hierover, maar eerst Amy Winehouse.

0: Muziekquiz.
1: Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina kun je winnen vandaag als je meespeelt met de muziekquiz. Heb jij de kans nog niet gehad? Dan zou ik zeker even luisteren, want misschien is dit wel je laatste kans voor vandaag. Oeh, wat klinkt dat heftig.
0: Wat is hier weggepiept?

door, kom maar door. Via de Paradise FM-app kun jij je antwoord insturen. En dan maak je dus kans op die lekkere prijs in diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. Hier is hij, Michael Jackson. Och, ik vind het nog steeds zo indrukwekkend. Ik heb gewoon zijn broer gezien, de Jackson. Rock with you hier op Paradise FM.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf €470.000. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix.

0: verrassende boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Cadre van.
4: Dat is Frans. 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Cadre van. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vins. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vins.
3: Exactement.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.
7: Yes, the heat is on.

0: Paradise. En je hoorde Hansen met Mbop.
1: Filmfanaat tot laat.
0: Donderdag, het is 6 uur geweest. Bijna weekend, hè. We mogen weer een beetje in de ontspanningsmodus gaan. Ja, voor mij mag je dat iedere dag. Maar goed, in het weekend heb je daar extra tijd voor. En dan is het wel leuk om eventjes iets te kijken. Een serietje te bingen of een mooie film. En iedere week dan schuift Bert bij mij aan om samen een advies te geven aan jou. Speciaal. Maar goed, deze week niet in de studio, maar wel aan de telefoon. Dag Bert.
2: Vanessa, allereerst mijn excuses dat ik het niet kon halen in de studio. En ik vind jouw ongerustheid echt zo erg lief en zo erg aangedaan. Maar ik was even van hot naar her aan het rennen. Dus gelukkig heb je me weten te bellen. Ja. Maar inderdaad, hier zijn we dan weer met een filmadvies. Deze week hebben wij gekeken naar Don't Say Good Luck. Nou, waar gaat het over? Don't Say Good Luck. Dat is iets wat je in de theaterwereld niet mag doen. Hè? Dus je mag niet, voordat je de beun opgaat, dan mag je in het Engels niet zeggen, hey, good luck. Nee, je moet zeggen, break a leg.
0: Break a leg, ja, precies. Of toi, toi, toi. Maar je mag nooit zeggen, succes.
2: Je mag nooit zeggen, succes. Je moet altijd zeggen, er komt zo een bepaalde bijgeloof, volgens mij vanuit Shakespeare vandaan. Maar anyway, en daar hebben we naar gekeken. Een lieve, schattige film met in de hoofdrol een dochter van Adam Sandler, de bekende komiek. Die heeft deze film overigens geproduceerd, maar niet geregisseerd. Dat is geschreven en geregisseerd door, Julie. Ach, ik ben de naam even kwijt. Maar in ieder geval, die heeft dus een heel mooi film geschreven, gebaseerd een beetje op de musical Waitress, voor degenen die dat kennen. En waar het om gaat is een meisje die wil heel graag een rol hebben in haar high school musical.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd gebeuren er ook allerlei dingen in haar leven. Het gaat niet zo goed met haar moeder. Die heeft helaas een erge ziekte en die komt weer terug. En tegelijkertijd probeert ze dan school een beetje te doen en dan ook nog die musical. En opeens krijgt ze dan de hoofdrol ook nog in de musical. En dan zit ze dan ook nog met alles wat er thuis gebeurt. Heel aandoenlijke film, wat ik al zei. Dus de hoofdrol wordt gespeeld door de dochter van Adam Sandler. Dan denk je van, heeft hij dan even geregeld. Maar ik moet zeggen dat ik best wel gecharmeerd was van de dochter in de hoofdrol. En ik vond dat ze het heel leuk deed. En het feit dat ze daarna ook nog allemaal musicals nummers ertussendoor zongen, vond ik hartstikke leuk, omdat ik een beetje fan ben van musicals.
0: Ja.
2: Dus ik moet zeggen, in het begin dacht ik van, wat moet ik hiervan verwachten? Maar uiteindelijk begrijp ik wel een beetje waarom, tenminste voor mij dan, ik begrijp waarom het de laatste paar weken op nummer 1 staat bij Netflix. Maar wat vond jij er eigenlijk van?
0: Ja, jij zei dus tegen mij van, laten we die film kijken inderdaad. En je zei al van, dat is echt, dat jij in eerste instantie ook dacht van, echt weer zo'n

0: Echo-baby, hè, die dan eventjes een rolletje, rolletje toegeschoven krijgt. Jij was blij verrast. Dus ik ging er met dat idee een beetje in. Hè, met het gevoel van, oké, Bert is blij verrast. Dan vind ik het waarschijnlijk ook wel heel erg... nou, mijn verwachting was iets hoger dan jouw verwachting, denk ik, in eerste instantie.
1: Dus dan krijg je de opposite effect.
0: Ja, dat had ik. Ik had de opposite effect een beetje. Ik had zoiets van, nou, ik vind het een beetje... Nou, het is wel... Ik vond haar inderdaad wel goed spelen. Ik vond niet iedereen in de film even goed en even goed gecast ook. De moeder vind ik wel echt... Ja, die speelt het. Die vond ik wel heel erg goed. En ik vond haar heel goed. Ik vond die vader zelf wel minder.
1: Ja, vond ik ook. Maar herken je die moeder trouwens?
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, zeker.
1: Die moeder was die gekke vrouw die altijd bij Three and a Half Men terugkwam. Die was een beetje geobsedeerd door Charlie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die kwam dan, dat was dan opeens op de porch en dan was opeens in het huis. Nou goed, zij speelt dan de moeder.
0: Ja, ik ken haar van Heavenly Creatures. Heb jij die gezien ooit?
1: Oh, ja, die heb ik ook gezien. Daar speelde ze
0: als kind of als tiener speelde ze daarin. Fantastische film en een hele mooie rol ook. Bizar verhaal trouwens, maar dat is een ander...
1: Ja, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
0: Ja, hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Maar goed, we hebben het nu over Don't Say Goodbye.
0: Exact, exact. Nou, ik had dus zelf het tegenovergestelde effect. Ik had hogere verwachtingen en was een klein beetje... Nou, teleurgesteld wil ik niet zeggen, maar ik vond hem... ik vond hem zo-zo. Hij was niet slecht, zeker niet, maar ik was ook niet onder de indruk. Ik vond het een klein beetje saai en ik vond ook wel een heel... Ja, ik vond het onderwerp ook wel zwaar.
1: Ah, nou, dat onderwerp is inderdaad heel erg zwaar. Ben ik helemaal met je eens. Nou, maar wat zou je zeggen? Zou je zeggen, je bent fan, raad je het mensen wel aan? What would you say?
0: Dat vind ik dus nu heel erg lastig. Want ik zit er echt een beetje om. Ik zit een beetje... Dus nee, ik ben geen fan. Want fan, dat ben je als je hem echt heel erg goed vindt. Hè? Dat je zegt van, iedereen moet hem gaan kijken. En dat heb ik niet. Ik denk, deze, je kan hem ook overslaan. Dat is mijn oordeel.
1: Oké, nou mijn oordeel is, ik ben fan. Ik vond het best wel leuk. Ik was aangenaam verrast. Omdat ik in het eerst dacht van, oh god, een Nepo Baby geeft een rolletje. En dacht ik van, nou, het valt eigenlijk wel mee.
0: Ja.
1: Dus bij mij was het die opposite effect. Ja, don't say good luck. Ik zou zeggen, check hem even uit op Netflix. Laat ons weten wat je ervan vindt.
0: Ja.
1: Ik ben fan. Vanessa is een geen fan. Dus ik zou zeggen, jullie als luisteraar, kijk hem, beoordeel hem, laat ons weten.
0: Ja, laat het ons weten. En ik denk, als je een echte Adam Sandler-fan bent, is het ook wel heel erg leuk om te gaan zien hoe zijn dochter het doet. Want ja, ze doet het wel echt heel erg goed.
1: Jawel, en hij heeft ook een paar vriendjes die in de cast zitten. En het zijn niet de mindere.
0: Nee.
1: Die kunnen ook best wel goede rolletjes spelen. Dus don't say good luck.
0: Op Netflix. Oké, helemaal goed. Nou, dan volgende week weer iets anders, Bert.
1: Ja, zeker te weten.
0: En dan hoop ik dat ik je weer gezellig in de studio zie.
1: Nou, zeker. Dat gaat zeker wel lukken.
0: Oké. Helemaal goed. Ik wens je een fijne avond. En een goed weekend.
1: Een fijne avond. U ook.
0: Doeg.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Over vleesimport uit de Dominicaanse Republiek. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gesprekken gestart over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek, waarbij de import van vlees als een van de eerste concrete mogelijkheden wordt onderzocht. Dat meldt de Arubaanse website Noticia Klaar vandaag. Wever heeft op het eiland gesproken over de vraag hoe Arubaanse importeurs vlees kunnen inkopen bij goedgekeurde Dominicaanse bedrijven die voldoen aan de sanitaire en veterinaire eisen van Aruba. Om de route concurrerend en duurzaam te maken, moet er voldoende volume zijn om regelmatig containers te vullen. En het is de bedoeling dat Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in november op Sint Maarten een speciale bijeenkomst houden. Die moet leiden tot een nieuwe koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Dat melden verschillende media vandaag. Agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Van den Burg heeft eind augustus hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Dit deed Van den Burg in reactie op de afspraken van het interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, van juni. De VVD-politicus spreekt over een eerste startbijeenkomst die moet plaatsvinden op Sint Maarten in november. Ook is nog niet besloten of parlementariërs uit de vier landen aan de conferentie worden gekoppeld. Van den Burg wil dat eerst met de andere landen bespreken en zegt de Tweede Kamer te informeren zodra daar duidelijkheid over is. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM.
2: Werkt over.
3: En zometeen gaat er een lekker diner voor twee uit.

0: Weekend en Earned It. En ja, dat is iets wat ik zometeen tegen één iemand kan gaan zeggen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: You've earned it. Zo, Voicecrack, hallo. Ja, ik zou heel graag eventjes iemand blij willen maken met een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En dat ga ik ook doen. Er hebben echt super veel mensen gereageerd. Die appbox staat vol. En ik was al begonnen met bellen, maar ik weet niet wat het is, maar er wordt weer lekker niet opgenomen. Dus mocht je mee hebben gespeeld en je telefoon nu af horen gaan, neem dan af horen gaan, over horen gaan. Neem dan alsjeblieft je telefoon op, want anders zijn we over 3 uur nog niet klaar met deze aflevering, deze editie van Werkhoven werkt over. Dat zou ik wel een beetje irritant vinden. Ik wil namelijk ook wel naar huis zo. Ja, en jij wil een lekker dinertje voor twee, anders speel je niet mee, toch? Dus even opnemen in je telefoon. Even kijken, wie ga ik bellen? Giorgio.
2: Goedenavond, Vanessa.
0: Hallo. Is dit Giorgio?
2: Ja, met Giorgio, zeker.
0: Nou, helemaal goed, Giorgio. Hoe is het met jou deze donderdag?
2: Zo, als je belt gaat het veel beter. Gaat het stukken beter natuurlijk.
0: Nou, ik ben heel blij om dit toe te kunnen voegen aan je dag. Maar ik hoop niet dat het betekent dat het daarvoor niet goed ging.
2: Nee, natuurlijk. Zolang je 's morgens opstaat, moet je blij zijn. Gaat het al goed. Maar als Vanessa belt gaat het stukken beter.
0: Nou, you're making me blush, Giorgio. En misschien kan ik jou nog blijer maken dan je nu al bent met alleen al een leuk telefoontje. Want ik ga namelijk een dinertje weggeven.
2: Ja, helemaal goed.
0: Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina kun je winnen als je het antwoord weet op de muziekquiz van vandaag. Nou, we gaan eventjes kijken of jij dat inderdaad goed kunt beantwoorden. Deze vraag komt hier nog één keer aan.
2: Ja,
1: gaan we doen. Wat is hier weggepiept?

0: is toch ook wel een prachtig nummer dit, hè?
1: Helemaal prachtig. Ja, een bekende natuurlijk. Was zo makkelijk.
0: Ja, vond je het makkelijk?
1: Sorrow is weggepiept.
0: Sorrow?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, jij geeft het antwoord gelijk. En we gaan eventjes checken of het inderdaad het goede antwoord is. Sorrow, zegt jij, zei jij, hè?
1: Jawel.
0: Ja, oké. Okay. Even checken. Ja, nou ja, goed, ik ben blij dat je blij bent met een lekker diner, maar het nummer is wel een beetje verdrietig, toch?
1: Ja, ja, maar ja, hoort er allemaal bij in het leven.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Helaas wel. Maar daar komen we inderdaad altijd wel weer overheen. En een lekker dinertje helpt altijd wel mee. Heb jij een gezellig iemand om mee te nemen?
1: Ja, zeker. Ze vindt vast wel iemand, zolang het om eten gaat.
0: Ah, en zeker bij Pleincafé Wilhelmina. Zo'n gezellige plek.
1: Ja,
0: dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Leuk. Nou, Jojo,
1: dankjewel, Vanessa.
0: Jij zegt, ik word vrolijk als jij me belt. En ik word vrolijk als ik jou spreek, Jojo, merk ik. Vind ik leuk.
1: Ja, Vanessa, helemaal, helemaal.
0: Hey, ik wens je een heerlijke avond toe. Ik ga jouw nummer, of je naam in ieder geval noteren hier. Dan mag je even langskomen en dan krijg je van ons een fijne dinerbon voor twee bij Pleincafé Wilhelmina.
1: Dankjewel, Vanessa. Fijne avond ook voor jou.
0: Fijne avond.

Dat gaan we ook helemaal niet doen. Waren we ook helemaal niet van plan. Want goed, we blijven hier gewoon lekker draaien, toch? De hele avond door. En dan morgenochtend ook weer. En je kan gewoon alleen maar genieten als je naar Paradise Wem luistert. Want we draaien ook nog eens ontzettend lekkere muziek. Waar ik wel mee ga stoppen, nu, is tegen je aankletsen. Ja, ik ga mijn mond even dicht doen. Ik ga lekker van de avond genieten. Hoe vind je die? Ik hoop dat jij ook een heerlijke avond hebt. Ga er lekker van genieten. Morgen dan spreken we elkaar weer, want dan zit ik hier weer gewoon om 4. Laat je achter met Share en Believe. Tot morgen.

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik. Professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad. De hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.